0: De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Antje Beers is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Breda. Ze volgt Jeroen Bruins op, zo meldt de partij op 30 juni. Beers is 23 jaar, jurist en werkzaam bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in Den Haag. Het CDA boekte bij de verkiezingen winst, maar zit niet in de coalitie en is nu de grootste oppositiepartij. Volgens Beers blijft de partij plannen van het college kritisch volgen en waar nodig bijsturen. Belangrijke speerpunten zijn het meegroeien van voorzieningen, zoals kinderopvang en zorg en aandacht voor wijken en dorpen buiten het centrum. Bruins blijft actief als raadslid. ProRail heeft beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een maaltijdbezorger op de spoorwegovergang aan de Steenakkerstraat in Breda net niet wordt geraakt door een aankomende trein. Het incident gebeurde nadat de maaltijdbezorger de rode lichten had genegeerd toen een goederentrein richting station Breda de Overweg net was gepasseerd. Doordat de goederentrein beladen was, was het andere spoor waarop met volle snelheid een internationale trein aankwam richting Rotterdam niet te zien. ProRail roept op altijd te wachten als de rode lichten nog aanstaan, omdat er, zoals ook op

0: gegevens over aanmeldingen en studieuitval worden bijgehouden. De hogeschool ontdekte het probleem op 8 juni en heeft daarna maatregelen genomen. De gegevens waren niet openbaar toegankelijk, maar wel zichtbaar voor gebruikers binnen het systeem. Volgens Avans ontstond het lek door een wijziging in de Microsoft-omgeving. De gegevens waren niet openbaar op 30 juni vorig jaar, waardoor gegevens herleidbaar werden tot personen. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Er is volgens Avans geen aanwijzing voor misbruik, maar dat kan niet worden uitgesloten. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: leukste.
1: Breda Nu wens je een fijne zomer.
2: Yo, I ain't seen you in a minute, but I got something to tell you.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.
12: Ik hoor de dingen die je zegt, maar ik hoor ze ook niet echt. Ik ben afgeleid door de manier waarop je praat. Hoe sexy je soms klinkt. Dynamiek alsof je zingt en de avond zon streelt je gouden haar.

Wij lopen terug, want het wordt nacht. En jij beweegt alsof je danst. Als je afslaat, neem je afscheid met een lach. Het is

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moker.
1: Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie Singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: The dice keeps on rolling and we're far away from the finish line.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het bedrijf Check, dat als enige bedrijf in Breda nog deelscooters in de stad heeft staan, breidt vanaf woensdag de dienstverlening uit met 200 elektrische deelfietsen. Volgens het bedrijf gaat het om een aanvulling op het bestaande aanbod van deelfietsen, zoals de OV-fiets van NS. Het bedrijf is ook in andere steden actief met fietsen en gelooft dat er ook in Breda veel vraag naar zal zijn. De fietsen kunnen overal in de stad neergezet worden waar andere fietsen ook gestald kunnen staan. Gebruikers van een intern systeem van Avans hebben een jaar lang onbedoeld toegang gehad tot gevoelige persoonsgegevens. Dat meldt platform.avans op basis van een mail aan betrokkenen. Het lek zat in de interne applicatie Amigo, waarin onder meer gegevens over aanmeldingen en studieuitval worden bijgehouden. De hogeschool ontdekte het probleem op 8 juni en heeft daarna maatregelen genomen. De gegevens waren niet openbaar toegankelijk, maar wel zichtbaar voor gebruikers binnen het systeem. Volgens Avans ontstond het lek door een wijziging in de Microsoft-omgeving op 30 juni vorig jaar, waardoor gegevens herleidbaar werden tot personen. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Er is volgens Avans geen aanwijzing voor misbruik, maar dat kan niet worden uitgesloten. De fractie van de Bredase VVD heeft maandag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Breda over een kunstperformance tijdens expositie Unharmed. Dit naar aanleiding van het Breda Nu-artikel van afgelopen vrijdag over de afsluiting van de tentoonstelling van Club Lokaal, waarbij een levensgrote pop van voormalig premier Mark Rutte door kunstenaars en bezoekers symbolisch vernield werd. De VVD stelt dat een democratische rechtsstaat vraagt om een stevig debat op argumenten, niet om beelden die kunnen bijdragen aan verdere normalisering van vijandbeelden of dehumanisering van publiek ambtsdragers. De partij wil onder meer weten of de gemeente betrokken was bij de financiering van de expositie en hoe maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt meegewogen bij culturele ondersteuning. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte.

0: ben ik nooit alleen.
1: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
2: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. ProRail heeft beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een maaltijdbezorger op de spoorwegovergang aan de Steenakkerstraat in Breda net niet wordt geraakt door een aankomende trein. Het incident gebeurde nadat de maaltijdbezorger de rode lichten had genegeerd toen een goederentrein richting station Breda de Overweg net was gepasseerd. Doordat de goederentrein beladen was, was het andere spoor waarop met volle snelheid een internationale trein aankwam richting Rotterdam niet te zien. ProRail roept op altijd te wachten als de rode lichten nog aanstaan, omdat er, zoals ook op de video te zien was, altijd nog een trein aan kan komen. Ook als de slagbomen dichtgaan of al opengaan, roept ProRail op gewoon te wachten tot het rode licht uit is. Het negeren van het rode licht is strafbaar. Wanneer het incident precies gebeurde, is niet bekend. Antje Beers is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Breda. Ze volgt Jeroen Bruins op, zo meldt de partij op 30 juni. Beers is 23 jaar, jurist en werkzaam bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in Den Haag. Het CDA boekte bij de verkiezingen winst, maar zit niet in de coalitie en is nu de grootste oppositiepartij. Volgens Beers blijft de partij plannen van het college kritisch volgen en waar nodig bijsturen. Belangrijke speerpunten zijn het meegroeien van voorzieningen, zoals kinderopvang en zorg en aandacht voor wijken en dorpen buiten het centrum. Bruins blijft actief als raadslid. Het bedrijf Check, dat als enige bedrijf in Breda nog deelscooters in de stad heeft staan, breidt vanaf woensdag de dienstverlening uit met 200 elektrische deelfietsen. Volgens het bedrijf gaat het om een aanvulling op het bestaande aanbod van deelfietsen, zoals de OV-fiets van NS. Het bedrijf is ook in andere steden actief met fietsen en gelooft dat er ook in Breda veel vraag naar zal zijn. De fietsen kunnen overal in de stad neergezet worden waar andere fietsen ook gestald kunnen staan.
1: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. 3 kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral 3 provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: En opeens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen naar jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

van binnen. De onzekerheid, het ongeloof en de waarheid in het midden. Al weet ik niet wat de toekomst brengt, weet dat ik op je wacht. In gedachten ben je hier, dus zing ik zacht.

El Salvador.

0: see my face.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Antje Beersen is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Breda. Ze volgt Jeroen Bruins op, zo meldt de partij op 30 juni. Beersen is 23 jaar, jurist en werkzaam bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in Den Haag. Het CDA boekte bij de verkiezingen winst, maar zit niet in de coalitie en is nu de grootste oppositiepartij. Volgens Beers blijft de partij plannen van het college kritisch volgen en waar nodig bijsturen. Belangrijke speerpunten zijn het meegroeien van voorzieningen, zoals kinderopvang en zorg en aandacht voor wijken en dorpen buiten het centrum. Bruins blijft actief als raadslid. Gebruikers van een intern systeem van Avans hebben een jaar lang onbedoeld toegang gehad tot gevoelige persoonsgegevens. Dat meldt platform.avans op basis van een mail aan betrokkenen. Het lek zat in de interne applicatie Amigo, waarin onder meer gegevens over aanmeldingen en studieuitval worden bijgehouden. De hogeschool ontdekte het probleem op 8 juni en heeft daarna maatregelen genomen. De gegevens waren niet openbaar toegankelijk, maar wel zichtbaar voor gebruikers binnen het systeem. Volgens Avans ontstond het lek door een wijziging in de Microsoft-omgeving op 30 juni vorig jaar, waardoor gegevens herleidbaar werden tot personen. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Er is volgens Avans geen aanwijzing voor misbruik, maar dat kan niet worden uitgesloten. De fractie van de Bredase VVD heeft maandag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Breda over een kunstperformance tijdens expositie Unharmed. Dit naar aanleiding van het Breda Nu-artikel van afgelopen vrijdag over de afsluiting van de tentoonstelling van Club Lokaal, waarbij een levensgrote pop van voormalig premier Mark Rutte door kunstenaars en bezoekers symbolisch vernieuwd werd. De VVD stelt dat een democratische rechtsstaat vraagt om een stevig debat op argumenten, niet om beelden die kunnen bijdragen aan verdere normalisering van vijandbeelden of dehumanisering van publiek ambtsdragers. De partij wil onder meer weten of de gemeente betrokken was bij de financiering van de expositie en hoe maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt meegewogen bij culturele ondersteuning. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer al op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. De kop van 13 kilometer vanaf afrit Veghel duurde 20 minuten langer over. En door de werkzaamheden op de A27 ook file vanuit Breda naar Gorkum op de A27. Bij knooppunt Gorkum 6 kilometer en een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Drie kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral drie provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. Een derde van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 57 kilometer file in het zuiden van het land. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Bij knooppunt Empel 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht een stukje verderop dus. 20 minuten vertraging bij Waardenburg. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum veroorzaken al 7 kilometer file bij knooppunt Gorkum met 10 minuten vertraging. 20 minuten vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar Os door 3 kilometer file bij knooppunt Paalgraven. En een kwartier oponthoud op de N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel bij de aansluiting met de A2, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie Singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is alweer druk op de wegen in het zuiden van het land. Ruim 80 kilometer file bij elkaar op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel werkzaamheden. 20 minuten vertraging. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht een half uur tijdsverlies. 14 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg rijdt het langzaam. 20 minuten extra heb je nodig op de A16 vanuit de Belgische grens naar Rotterdam door 16 kilometer file tussen afrit Rijsbergen en Dordrecht. Werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum voor industriegebied Avelingen 8 kilometer file. 20 minuten vertraging. Kwartiertje op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En alweer 20 minuten oponthoud op de N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel bij Rossum. 3 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Rusland de aanval uitvoerde met lange afstandsraketten, precisiewapens vanaf land, zee en uit de lucht en drones. Volgens Moskou zijn er militaire doelen zoals vliegvelden en energiefaciliteiten in de buurt van Kiev getroffen. De aanval zou een vergelding zijn voor eerdere Oekraïense aanvallen op civiele infrastructuur in Rusland. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. De brand brak uit rond 4:30 in het dak van het ziekenhuis. Een nog onbekend aantal patiënten en ziekenhuispersoneel is inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in de Duitse Ludwigslust is nog niets bekend en ook over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. De brandweer is nog bezig met het blussen van de brand in het ziekenhuis. Bij een schietincident aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam de afgelopen nacht is een gewonde gevallen, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is hoe hij of zij eraan toe is. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. De schietpartij in de Rotterdamse Winkelstraat was rond 12:15 vannacht. De politie is op zoek naar mensen die iets gehoord of gezien hebben of beelden hebben van het incident aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is alweer druk op de wegen in het zuiden van het land. 200 kilometer file bij elkaar. Zo heb je meer dan een half uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. 8 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. En dat is direct te wijten aan de werkzaamheden op de A27. Half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 14 kilometer file tot aan Waardenburg. Op de A16 vanuit de Belgische grens naar Rotterdam. Voor Dordrecht 15 kilometer langzaam rijdend verkeer met dik 20 minuten oponthoud. Half uur vertraging door werkzaamheden op de A27 zelf. Vanuit Breda naar Utrecht rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen Hank en Noorderloos. Ruim 20 minuten vertraging op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam. Want bij Oud-Beijerland is een ongeluk gebeurd, staat 10 kilometer file. Kwartier vertraging op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En ook een kwartier oponthoud op de N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel. File staat voor de aansluiting met de A2 en is 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15. Of tot rust komen aan de Gelderse Meren. Of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: money.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het bedrijf Check, dat als enige bedrijf in Breda nog deelscooters in de stad heeft staan, breidt vanaf woensdag de dienstverlening uit met 200 elektrische deelfietsen. Volgens het bedrijf gaat het om een aanvulling op het bestaande aanbod van deelfietsen, zoals de OV-fiets van NS. Het bedrijf is ook in andere steden actief met fietsen en gelooft dat er ook in Breda veel vraag naar zal zijn. De fietsen kunnen overal in de stad neergezet worden waar andere fietsen ook gestald kunnen staan. ProRail heeft beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een maaltijdbezorger op de spoorwegovergang aan de Steenakkerstraat in Breda net niet wordt geraakt door een aankomende trein. Het incident gebeurde nadat de maaltijdbezorger de rode lichten had genegeerd toen een goederentrein richting station Breda de Overweg net was gepasseerd. Doordat de goederentrein beladen was, was het andere spoor waarop met volle snelheid een internationale trein aankwam richting Rotterdam niet te zien. ProRail roept op altijd te wachten als de rode lichten nog aanstaan, omdat er, zoals ook op de video te zien was, altijd nog een trein aan kan komen. Ook als de slagbomen dichtgaan of al opengaan, roept ProRail op gewoon te wachten tot het rode licht uit is. Het negeren van het rode licht is strafbaar. Wanneer het incident precies gebeurde is niet bekend. De fractie van de Bredase VVD heeft maandag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Breda over een kunstperformance tijdens expositie Unharmed. Dit naar aanleiding van het Breda Nu-artikel van afgelopen vrijdag over de afsluiting van de tentoonstelling van Club Lokaal, waarbij een levensgrote pop van voormalig premier Mark Rutte door kunstenaars en bezoekers symbolisch vernieuwd werd. De VVD stelt dat een democratische rechtsstaat vraagt om een stevig debat op argumenten, niet om beelden die kunnen bijdragen aan verdere normalisering van vijandbeelden of dehumanisering van publiek ambtsdragers. De partij wil onder meer weten of de gemeente betrokken was bij de financiering van de expositie en hoe maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt meegewogen bij culturele ondersteuning. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk vanochtend op de wegen in het zuiden van het land. 180 kilometer file bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht over 8 kilometer tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel met 3 kwartier vertraging. Komt door de werkzaamheden op de A27. Daardoor is het drukker op de A2. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch bij Den Bosch West 20 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte auto. Er zijn 2 rijstroken dicht. A2 Den Bosch-Utrecht. 14 kilometer nog eens bij Waardenburg met een half uur tijdsverlies. Je vertraging is ook een half uur als je kiest voor de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht de kop van 15 kilometer file. 20 minuten vertraging op de A17 door die file op de A16. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 8 kilometer langzaam rijden. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Daardoor een half uur tijdsverlies bij knooppunt Gorkum in de vorm van 9 kilometer file. Bij Hank rijdt het al langzaam. En op de A59 Zonzeel Den Bosch. 20 minuten vertraging bij Vlijmen. Ook file op de A67 alweer vanochtend vanuit Venlo naar Eindhoven, voor knooppunt Leenderheide. 14 kilometer vanaf Asten, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. De brand brak uit rond 4:30 in het dak van het ziekenhuis. Een nog onbekend aantal patiënten en ziekenhuispersoneel is inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in de Duitse Ludwigslust is nog niets bekend en ook over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. De brand in het Duitse ziekenhuis is inmiddels onder controle. Uit de nieuwe incidentenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoeksbureau van het Ministerie van Justitie, WODC, blijkt dat 3% van de asielzoekers in de opvang vorig jaar werd verdacht van een misdrijf, een kwart meer dan een jaar eerder. Volgens het WODC zaten daar veel alleenstaande minderjarige asielzoekers bij. De meeste incidenten waren op de opvanglocatie zelf. Buiten de opvang waren vooral winkeldiefstallen door jonge asielzoekers de meest voorkomende misdaden, aldus het WODC. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Rusland de aanval uitvoerde met lange afstandsraketten, precisiewapens vanaf land, zee en uit de lucht en drones. Volgens Moskou zijn er militaire doelen zoals vliegvelden en energiefaciliteiten in de buurt van Kiev getroffen. De aanval zou een vergelding zijn voor eerdere Oekraïnse aanvallen op civiele infrastructuur in Rusland. In een woning in de Amerikaanse staat Ohio heeft de politie 16 ernstig verwaarloosde kinderen aangetroffen. De leeftijden van de kinderen liggen tussen de 1,5 en 18 jaar. 7 van hen liggen in het ziekenhuis en 1 van de kinderen is er slecht aan toe. Er zijn 4 verdachten aangehouden, de ouders en de grootouders. De politie denkt dat de 16 kinderen waarschijnlijk jarenlang opgesloten hebben gezeten in een klein kamertje. Ze gingen niet naar school, konden niet lezen en schrijven en sommigen konden niet praten. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Veel vertraging nog steeds in het zuiden van het land op de wegen. 195 kilometer file in totaal. A2 Maastricht-Eindhoven, 13 kilometer file tussen Weert-Noord en knooppunt Leenderheide met ruim een kwartier vertraging. Kapotte auto op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch tussen Bokstel en Vught. 8 kilometer file en een half uur vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht bij Vught. Verderop op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Eerst 14 kilometer file tot aan Waardenburg met 20 minuten vertraging. Verderop rijdt het langzaam over 17 kilometer richting Utrecht op de A2 bij knooppunt Everdingen. 20 minuten oponthoud. A16 Belgische grens Rotterdam. Half uur vertraging bij Dordrecht. 16 kilometer file vanaf afrit Rijsbergen. Daardoor ook file op de A17. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. Een half uur tijdsverlies door de werkzaamheden. A59 Den Bosch Zonzeel bij Waspik. week 3 kilometer file door een kapotte vrachtauto. De weg is daar dicht. Je wordt daar via de af- en oprit geleid. Vertraging ruim een kwartier. En op de A67 Venlo-Eindhoven 20 minuten vertraging tussen Asten en knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Antje Beersen is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Breda. Ze volgt Jeroen Bruins op, zo meldt de partij op 30 juni. Beersen is 23 jaar, jurist en werkzaam bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in Den Haag. Het CDA boekte bij de verkiezingen winst, maar zit niet in de coalitie en is nu de grootste oppositiepartij. Volgens Beers blijft de partij plannen van het college kritisch volgen en waar nodig bijsturen. Belangrijke speerpunten zijn het meegroeien van voorzieningen, zoals kinderopvang en zorg en aandacht voor wijken en dorpen buiten het centrum. Bruins blijft actief als raadslid. ProRail heeft beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een maaltijdbezorger op de spoorwegovergang aan de Steenakkerstraat in Breda net niet wordt geraakt door een aankomende trein. Het incident gebeurde nadat de maaltijdbezorger de rode lichten had genegeerd toen een goederentrein richting station Breda de Overweg net was gepasseerd. Doordat de goederentrein beladen was, was het andere spoor waarop met volle snelheid een internationale trein aankwam richting Rotterdam niet te zien. ProRail roept op altijd te wachten als de rode lichten nog aanstaan, omdat er, zoals ook op de video te zien was, altijd nog een trein aan kan komen. Ook als de slagbomen dichtgaan of al opengaan, roept ProRail op gewoon te wachten tot het rode licht uit is. Het negeren van het rode licht is strafbaar. Wanneer het incident precies gebeurde, is niet bekend. Het bedrijf Check, dat als enige bedrijf in Breda nog deelscooters in de stad heeft staan, breidt vanaf woensdag de dienstverlening uit met 200 elektrische deelfietsen. Volgens het bedrijf gaat het om een aanvulling op het bestaande aanbod van deelfietsen, zoals de OV-fiets van NS. Het bedrijf is ook in andere steden actief met fietsen en gelooft dat er ook in Breda veel vraag naar zal zijn. De fietsen kunnen overal in de stad neergezet worden waar andere fietsen ook gestald kunnen staan. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file nog in het zuiden van het land. Op de A2 rijden langzaam vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tot aan Waardenburg 11 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Werkzaamheden op de A7 vanuit Den Bosch naar 27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen 20 minuten vertraging. Een ongeluk houdt de linkerrijstrook van de A29 dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Dat is bij Afrit Numansdorp. Vanaf Willemstad 8 kilometer file en een half uur vertraging. En de A59 vanuit Den Bosch naar Zonzeel is zelfs helemaal dicht bij afrit Dussen door een kapotte vrachtauto. Verkeer moet via de af- en oprit en hou daar rekening met een klein kwartiertje vertraging. Die vertraging heb je ook op de N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel. File staat voor de aansluiting met de A2 en is 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Vanaf 2029 komt er bij de landelijke verkiezingen een nieuw kleiner stembiljet. Op het biljet kunnen kiezers 2 vakjes inkleuren. 1 voor 1 partij en 1 voor 1 kandidaat. Het nieuwe biljet is makkelijker te gebruiken en het tellen van stemmen wordt versneld, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het kleinere stembiljet is de afgelopen jaren getest in verschillende gemeenten. Bij de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar wordt nog 1 keer met het huidige grote stembiljet gestemd. Uit een analyse van het ANP blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar minder meldingen van treinstoringen waren dan in dezelfde periode in 2025. Het waren er 3301, een kleine 150 minder dan de eerste helft vorig jaar. De meeste incidenten waren op maandag 5 januari toen door zware sneeuwval en gladheid in vrijwel het hele land code oranje van kracht was. Met als gevolg zware verkeersproblemen, waaronder stilstaand treinverkeer. De lijnen van en naar Rotterdam Centraal werden het vaakst door storingen getroffen. In Oost-Congo is een ebola-centrum in brand gestoken. Een politieagent is om het leven gekomen en 2 mensen raakten gewond. Volgens persbureau DPA is de brand het werk van een groep jongeren. Zij zouden willen voorkomen dat een overleden ebola-patiënt begraven wordt. De lichamen van overleden ebola-patiënten mogen vanwege besmettingsgevaar niet vrijgegeven worden. Hulpverleners gekleed in beschermende pakken begraven de lichamen. Vorige maand heeft budgetvlieger Ryanair een nieuw record geboekt. Er vlogen maar liefst 21,2 miljoen mensen met de Ierse luchtvaartmaatschappij. Dat is een stijging van 7% in vergelijking met 2025. En werd het oude record van 21 miljoen passagiers uit augustus vorig jaar verbroken. Ryanair maakte vorige maand ruim 116.800 vluchten. Als er naar reizigersaantallen gekeken wordt, is Ryanair op dit moment de grootste Europese luchtvaartmaatschappij. Het weer: in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie-singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. ABN AMRO verwacht dat de stijging van de huizenprijzen afzwakt door de hogere hypotheekrente. De bank rekent op een prijsstijging dit jaar met 3% en volgend jaar met 4%. Volgens de economen remmen de hogere rente en economische onzekerheid de vraag naar koopwoningen flink. Maar het beperkte woningaanbod houdt de prijzen wel hoog. Het overvolle stroomnet blijft volgens de bank een belangrijk obstakel voor de bouw van nieuwe woningen, net als de beleggers die zich terugtrekken. De buitenlandschef van de Europese Unie, Kaya Kallas, vindt dat de druk op Rusland nog verder moet worden opgevoerd. Dit na de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens Kallas gaan woorden van veroordeling alleen de aanvallen niet stoppen. Oekraïne meldt dat bij de aanvallen van afgelopen nacht doden zijn gevallen en dat er veel schade is aangericht. Hoe vaker Rusland burgers aanvalt, hoe meer sancties er moeten komen, aldus Kallas. Volgens de Duitse regionale omroep NDR heeft de 45-jarige man die verdacht wordt van de aanslag op een jeugdinstelling in Stade die bewust gepland. De verdachte kocht een week voor de schietpartij een vuurwapen met patronen. Bij de schietpartij kwamen 6 medewerkers van de instelling om het leven. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling was opgenomen. Er bestonden vermoedens dat het meisje aan het shaken baby syndroom zou lijden en daarom was het kind uit huis geplaatst. In de eerste helft van dit jaar is de verkoop van gebruikte elektrische auto's in Nederland fors gestegen. Er is sprake van een toename van 54%. Volgens brancheorganisatie BOVAG heeft dat te maken met de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten door het dak gingen. BOVAG zegt dat de Nederlandse kopers van tweedehands elektrische auto's vaak consumenten zijn die aan een andere auto toe waren en gevoelig voor gebruikskosten zijn. Het weer: in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

tweede klas. HAVO, VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Janneke.
1: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academiesingel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Niels uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Binnenlandminister Pieter Heerma laat het systeem van stemmen per volmacht onderzoeken. Dat laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart werden in het Zuid-Hollandse Gorinchem mensen onder druk gezet om een volmacht af te geven. In die zaak zijn 6 mensen opgepakt. Niet alleen Gorinchem wordt onderzocht, maar ook hoe groot het risico op misbruik is en wat eraan te doen valt. Heerma zegt dat in Gorinchem duidelijk is geworden dat het systeem goed werkt. Er waren signalen van mogelijk ronselen en er werd aangifte gedaan. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. De Duitse justitie heeft een Oekraïner aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de explosie bij de Nord Stream pijpleidingen. Deze persoon wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan een oorlogsmisdaad, het veroorzaken van een explosie, vernieling en de verstoring van openbare diensten. De man werd vorig jaar zomer in het Italiaanse Rimini opgepakt. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een grotere Oekraïnse groep die de aanslag op de gaspijpleidingen had voorbereid. Het motief is nog altijd niet bekend. Afgelopen nacht heeft Rusland weer flink huisgehouden met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de lokale autoriteiten zijn daarbij 17 mensen gedood. Daarnaast raakten tientallen mensen gewond. In het noorden van de stad stortte een flatgebouw in en mogelijk liggen daar nog mensen onder het puin. Niet alleen in de hoofdstad werden explosies gemeld, maar ook in andere steden zoals bijvoorbeeld Zaporizhia en Kharkiv. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaam lossen de files van de ochtendspits een beetje op, maar er staan altijd nog 70 kilometer in het zuiden van het land. Zo heb je nog een half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 11 kilometer file vanaf Rosmalen-West rijdt het langzaam. A16 Breda-Rotterdam, kwartier vertraging bij Dordrecht. 10 minuten op de A17 aansluitend vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Dan de werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen nog een kwartier vertraging. En op de A de N279. A73 vanuit Roermond naar Den Bosch. Bij Veghel 3 kilometer file en een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie Singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaam lossen de files van de ochtendspits een beetje op, maar er staan altijd nog 70 kilometer in het zuiden van het land. Zo heb je nog een half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 11 kilometer file vanaf Rosmalen West rijdt het langzaam. A16 Breda-Rotterdam, kwartier vertraging bij Dordrecht. 10 minuten op de A17 aansluitend vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Dan de werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen nog een kwartier vertraging. En op de N279 vanuit Roermond naar Den Bosch bij Veghel 3 kilometer file en een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Haven't you heard I'm the internet girl?
3: Getting out of here.

mis niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Het Openbaar Ministerie meldt dat 64 slachtoffers een schadevergoeding willen ontvangen in de zaak over de fatale explosie aan de Haagse tarwekamp. En waarschijnlijk zal het aantal nog oplopen. Bij de explosie die op 7 december 2024 plaatsvond, kwamen 6 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. De aanslag was gericht tegen de eigenaresse van een bruidsmodezaak op de begane grond. Deze vrouw was de ex-vriendin van de hoofdverdachte. Later dit jaar wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de zuivelindustrie. Afgelopen weken werd er verschillende keren door de medewerkers bij de producenten van melkproducten gestaakt. De vakbonden wilden een verhoging van de lonen voor zuivelmedewerkers en een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Er is een onderhandelingsresultaat bereikt waar alle partijen zich in kunnen vinden. De leden van de vakbonden laten hun licht over het akkoord schijnen voordat het definitief kan worden. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. Morgen wordt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev een dag van rouw ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tot dusver grootste Russische aanval gehouden. Afgelopen nacht nam Rusland de stad onder vuur met drones en raketten. De aanvallen zouden volgens de burgemeester aan zeker 13 mensen het leven hebben gekost en 86 mensen raakten gewond. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan doelbewust gebouwen waar mensen wonen en de burgerinfrastructuur te beschieten. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaam lossen de files van de ochtendspits een beetje op, maar er staan altijd nog 70 kilometer in het zuiden van het land. Zo heb je nog een half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 11 kilometer file vanaf Rosmalen-West rijdt het langzaam. A16 Breda-Rotterdam, kwartier vertraging bij Dordrecht. 10 minuten op de A17 aansluitend vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Dan de werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen nog een kwartier vertraging. En op de N279 vanuit Roermond naar Den Bosch bij Veghel 3 kilometer file en een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Welkom bij Breda Nu.
14: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
13: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
14: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie Singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaam lossen de files van de ochtendspits een beetje op, maar er staan altijd nog 70 kilometer in het zuiden van het land. Zo heb je nog een half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 11 kilometer file vanaf Rosmalen-West rijdt het langzaam. A16 Breda-Rotterdam, kwartier vertraging bij Dordrecht. 10 minuten op de A17 aansluitend vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Dan de werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen nog een kwartier vertraging. En op de N279 vanuit Roermond naar Den Bosch bij Veghel 3 kilometer file en een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. BOVAG en kamperen caravanindustrie melden dat in de eerste helft van dit jaar de verkoop van campers licht gedaald is. Volgens de brancheorganisaties heeft dat onder andere met hogere kosten te maken. Sinds 1 januari van dit jaar moeten eigenaren van campers het halftarief van de motorrijtuigenbelasting betalen. Eerder was dat het kwarttarief. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen door het dak gegaan en sommige campers hebben ook met milieuzones te maken. Het herstellen van de beschadigde kabels bij Rotterdam gaat nog langer duren dan dat men eerder dacht. Hierdoor rijden tot zondagochtend 5 juli geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. ProRail houdt een extra slag om de arm en meldt dat het ook maandag kan worden. Afgelopen maandag ontstond er kortsluiting en brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Door de stroomstoring zijn ook veel internationale treinen in de problemen gekomen. De treinen vanuit Nederland via Brussel naar Parijs rijden via Utrecht. Treinen vanuit Londen komen niet verder dan Brussel. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse voetbalclub Ajax. In 2023 trad van Gaal als adviseur aan. Hij werd destijds gevraagd door de toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen, Michael van Praag. Van Praag heeft ondertussen zijn biezen gepakt en ook technisch directeur Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker zijn vertrokken. Van Gaal zegt dat voor hem het moment is aangebroken om te stoppen. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: Telkens loop ik langs.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academiesingel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is Breda Nu.
1: Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Het Haagse Haga ziekenhuis meldt dat gynaecoloog Ed Goormans zijn eigen zaad als donorzaad gebruikte en dat er zeker 2 donorkinderen geboren zijn die van Goormans afstammen. De donorkinderen hebben kort geleden te horen gekregen wie hun biologische vader is. Goormans is inmiddels overleden. Vanaf de jaren 70 tot halverwege de jaren 80 voerde hij kunstmatige inseminaties uit. Het ziekenhuis noemt het handelen van de vroegere werknemer onacceptabel. De Europese waakhond voor voedselveiligheid laat weten dat in Europa 106 mensen na het eten van instant noodles besmet zijn geraakt met salmonella. In Nederland gaat het om 1 persoon, maar in andere landen waren het er een stuk meer. In het Verenigd Koninkrijk werden 29 mensen ziek, in Litouwen 23 en in Duitsland 14. Het gaat veelal om jongvolwassenen en kinderen. De eerste meldingen kwamen in november vorig jaar binnen en sindsdien moesten zeker 49 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. Het Amerikaanse Centrum voor Strategische en Internationale Studies meldt dat in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in ruim 4 jaar tijd meer dan 2 miljoen militairen zijn omgekomen of vermist of gewond zijn geraakt. Aan de kant van Rusland werden 1,4 miljoen militaire slachtoffers geteld. Ruim 1/3 is overleden. In Oekraïne zou het mogelijk om 625.000 militaire slachtoffers gaan. Ruim 125.000 mensen zijn gesneuveld. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie Singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Eagles uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. Klimaatstaatssecretaris Johannes de Bat meldt dat draagvlak in de regio voor het kabinet zwaar weegt bij de keuze waar twee nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden. De Groningse Eemshaven wordt gezien als de beste plek, maar lokale bestuurders en bewoners willen het niet. Volgens netbeheerder Tennet zouden de twee centrales in de Eemshaven terecht moeten komen, omdat daar minder kosten en problemen om de hoek komen kijken bij het aansluiten van de nieuwe centrales op het elektriciteitsnet. Een andere mogelijkheid is Zeeland. Uit onderzoek van het Radboud UMC, het UMC Utrecht en Amsterdam UMC blijkt dat meer mensen ervoor kiezen om door euthanasie te overlijden. En dat komt vooral omdat de samenleving is veranderd en mensen anders over de dood zijn gaan denken. Vorig jaar had de regionale toetsingcommissie euthanasie ruim 10.000 meldingen van euthanasie binnengekregen. Eind vorige eeuw lag dit aantal jaarlijks rond de 2000. De aanleiding voor levensbeëindiging is vaak ziekte zoals kanker, dementie en psychische aandoeningen. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen in handen en koopt nu het hele 200-jarig bestaande bedrijf. Gulpener kampt met de forse dalende markt. Een belangrijke reden om met Grols samen verder te gaan zijn volgens Gulpener de schaalvoordelen. Bij het bedrijf werken 75 medewerkers. Volgens de directie behouden zij voorlopig hun baan. Het weer, het klaart op en blijft voorlopig droog. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Bij elkaar staat er 130 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. De vertraging is daar een half uur. Ook op de A2 de andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk. Een kwartier vertraging door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Knauwpunt-Gorkum 20 minuten vertraging. En op de N62 Borselen richting Terneuzen bij Hoek 7 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. Komt door een ongeluk in de Westerschelde-tunnel en die is daardoor nog even dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu. In

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: De fractie van de Bredase VVD heeft maandag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Breda over een kunstperformance tijdens expositie Unharmed. Dit naar aanleiding van het Breda Nu-artikel van afgelopen vrijdag over de afsluiting van de tentoonstelling van Club Lokaal, waarbij een levensgrote pop van voormalig premier Mark Rutte door kunstenaars en bezoekers symbolisch vernieuwd werd. De VVD stelt dat een democratische rechtsstaat vraagt om een stevig debat op argumenten, niet om beelden die kunnen bijdragen aan verdere normalisering van vijandbeelden of dehumanisering van publiek ambtsdragers. De partij wil onder meer weten of de gemeente betrokken was bij de financiering van de expositie en hoe maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt meegewogen bij culturele ondersteuning. Het bedrijf Check, dat als enige bedrijf in Breda nog deelscooters in de stad heeft staan, breidt vanaf woensdag de dienstverlening uit met 200 elektrische deelfietsen. Volgens het bedrijf gaat het om een aanvulling op het bestaande aanbod van deelfietsen, zoals de OV-fiets van NS. Het bedrijf is ook in andere steden actief met fietsen en gelooft dat er ook in Breda veel vraag naar zal zijn. De fietsen kunnen overal in de stad neergezet worden waar andere fietsen ook gestald kunnen staan. ProRail heeft beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een maaltijdbezorger op de spoorwegovergang aan de Steenakkerstraat in Breda net niet wordt geraakt door een aankomende trein. Het incident gebeurde nadat de maaltijdbezorger de rode lichten had genegeerd toen een goederentrein richting station Breda de overweg net was gepasseerd. Doordat de goederentrein beladen was, was het andere spoor waarop met volle snelheid een internationale trein aankwam richting Rotterdam niet te zien. ProRail roept op altijd te wachten als de rode lichten nog aanstaan, omdat er, zoals ook op de video te zien was, altijd nog een trein aan kan komen. Ook als de slagbomen dichtgaan of al opengaan, roept ProRail op gewoon te wachten tot het rode licht uit is. Het negeren van het rode licht is strafbaar. Wanneer het incident precies gebeurde, is niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land, onder andere door de afsluiting van de A27. Daardoor extra vertraging op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging 3 kwartier. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht, de andere kant op bij knooppunt de Hoogte, is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging 25 minuten. Het is druk op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht, 20 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht bij Klaverpolder, 1 kwartier. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum, 1/2 uur vertraging. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel, 20 minuten. Op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg, 1 kwartier vertraging. En op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel voor de aansluiting met de A2 is de vertraging 20 minuten.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Dat en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Mijn hart stond 8 minuten stil.
9: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
10: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
7: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
11: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus officieel voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die 21 dagen in quarantaine moesten, kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden die op reis waren met het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen kwamen te overlijden, onder wie een Nederlands echtpaar. 10 anderen raakten besmet. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het zou om zo'n 480 meer sterfgevallen gaan. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. In het Noord-Hollandse Huizen staat een pand op instorten nadat eerder vandaag een grote brand was uitgebroken. De brand volgde mogelijk op een explosie. 2 mensen zijn gewond geraakt, 1 persoon wordt nog vermist. 15 woningen in de buurt zijn ontruimd. Het bluswerk is nog niet helemaal gedaan, maar de brand is vrijwel onder controle. In het pand bevinden zich 2 woningen verdeeld over 3 verdiepingen. De brand heeft op alle verdiepingen gewoed, maar sloeg niet over naar de andere panden. Het weer. Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt 11 tot 17 graden. Morgen Hollands zomerweer. Bij een matige westenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Er staat 240 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel is het tijdverlies nu 40 minuten. Er is ook nog een ongeluk gebeurd in die file. Op de A2 de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten extra reistijd. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Knooppunt Gorkum 35 minuten oponthoud door werkzaamheden. De A50 Eindhoven-Oss tussen Zonnebreugel en Veghel 20 minuten vertraging. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Batadorp een half uur vertraging. En op de N322 Nieuwendijk Zaltbommel voor de aansluiting met de A2 is het oponthoud nu ook een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Welkom bij Breda Nu.
15: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
14: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
15: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Gebruikers van een intern systeem van Avans hebben een jaar lang onbedoeld toegang gehad tot gevoelige persoonsgegevens. Dat meldt platform.avans op basis van een mail aan betrokkenen. Het lek zat in de interne applicatie Amigo, waarin onder meer gegevens over aanmeldingen en studieuitval worden bijgehouden. De hogeschool ontdekte het probleem op 8 juni en heeft daarna maatregelen genomen. De gegevens waren niet openbaar toegankelijk, maar wel zichtbaar voor gebruikers binnen het systeem. Volgens Avans ontstond het lek door een wijziging in de Microsoft-omgeving op 30 juni vorig jaar, waardoor gegevens herleidbaar werden tot personen. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Er is volgens Avans geen aanwijzing voor misbruik, maar dat kan niet worden uitgesloten. Antje Beers is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Breda. Ze volgt Jeroen Bruins op, zo meldt de partij op 30 juni. Beers is 23 jaar, jurist en werkzaam bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in Den Haag. Het CDA boekte bij de verkiezingen winst, maar zit niet in de coalitie en is nu de grootste oppositiepartij. Volgens Beers blijft de partij plannen van het college kritisch volgen en waar nodig bijsturen. Belangrijke speerpunten zijn het meegroeien van voorzieningen, zoals kinderopvang en zorg en aandacht voor wijken en dorpen buiten het centrum. Bruins blijft actief als raadslid. ProRail heeft beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een maaltijdbezorger op de spoorwegovergang aan de Steenakkerstraat in Breda net niet wordt geraakt door een aankomende trein. Het incident gebeurde nadat de maaltijdbezorger de rode lichten had genegeerd toen een goederentrein richting station Breda de Overweg net was gepasseerd. Doordat de goederentrein beladen was, was het andere spoor waarop met volle snelheid een internationale trein aankwam richting Rotterdam niet te zien. ProRail roept op altijd te wachten als de rode lichten nog aanstaan, omdat er, zoals ook op de video te zien was, altijd nog een trein aan kan komen. Ook als de slagbomen dichtgaan of al opengaan, roept ProRail op gewoon te wachten tot het rode licht uit is. Het negeren van het rode licht is strafbaar. Wanneer het incident precies gebeurde, is niet bekend. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 47 graden en komen er windstoten van zo'n 80 km per uur voor. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het verschrikkelijke dagen voor het land worden. Gemeenten zijn bezig opvanglocaties met airco te regelen en vuur, barbecues en het gebruik van apparaten die kunnen vonken zijn verboden. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. De arbeidsinspectie ontdekte regelmatig misstanden in deze sector, zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die in quarantaine moesten kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands echtpaar, en 10 anderen raakten besmet. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen de afrit Den Bosch en Waardenburg staat een file van 19 kilometer. Vertraging is 3 kwartier. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide is het oponthoud ook nog 10 minuten. Er gebeurde daar een ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij. Heel veel vertraging ook op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. Er staat een half uur in de file. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A27. En op de A27 zelf daardoor ook file van Breda naar Gorkum. Voor de afsluiting bij knooppunt Gorkum ook een half uur vertraging. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Drunen en knooppunt Empel moet je rekening houden ook met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academiesingel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat 160 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 20 minuten vertraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht nog 50 minuten vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Leenderheide nog 20 minuten vertraging door een ongeluk. De A27 is ook nog bijzonder druk, van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum een half uur vertraging. Op de N65 Tilburg-Den Bosch bij Kromvoort staat een auto in brand. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is ruim 20 minuten. Op de N69 Veldhoven-Neerpelt bij de Belgische grens een half uur vertraging. En op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg is de vertraging ook een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De campings liggen in onder andere Canet-en-Roussillon in het departement Pyrénées-Oriental en buurgemeente Sainte-Marie-de-la-Mer. De regering in Parijs heeft inmiddels een crisisteam opgetuigd dat geleid wordt door premier Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond en Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstandsraketten die voornamelijk gebouwen troffen waar mensen wonen. Volgens Moskou is het een vergelding voor de Oekraïnse aanvallen op Russische energievoorzieningen. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 47 graden en komen er windstoten van zo'n 80 km per uur voor. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het verschrikkelijke dagen voor het land worden. Gemeenten zijn bezig opvanglocaties met airco te regelen en vuur, barbecues en het gebruik van apparaten die kunnen vonken zijn verboden. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. De arbeidsinspectie ontdekte regelmatig misstanden in deze sector, zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog steeds 80 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht nog 3 kwartier extra reistijd tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt Leenderheide een kwartier vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten. Op de N65 van Den Bosch naar Tilburg bij Helvoort is het oponthoud een kwartier. En op de N69 Veldhoven-Neerpelt bij de Belgische grens ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: telling me yes.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
2: De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academiesingel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam.
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog steeds 80 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nog de meeste verdraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht nog 3 kwartier extra reistijd tussen Sint-Nicolaas-Gestel en knooppunt Empel. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt Leenderheide een kwartier verdraging. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten. Op de N65 van Den Bosch naar Tilburg bij Helvoort is het oponthoud een kwartier. En op de N69 Veldhoven-Neerpelt bij de Belgische grens ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het militaire commando van het land meldt dat iedere overtreding onmiddellijk door de strijdkrachten beantwoord zal worden, waardoor de veiligheid van de betreffende schepen in gevaar komt. Er zijn 3 routes door de zeestraat, maar Iran wil dat 2 daarvan niet gebruikt worden, omdat deze hun controle over de straat van Hormuz verzwakt. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. Een lagere rechtbank had ze alternatieve straffen opgelegd, wat tot veel ophef leidde. De tieners uit Fordingbridge in Zuidoost-Engeland verspreidden beelden van de verkrachtingen via social media. Daarop was te zien hoe ze stonden te lachen en elkaar aanmoedigden. Het Hof van Beroep vond wat ze gedaan hadden zo slecht dat er geen andere keuze was dan celstraf. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De campings liggen in onder andere Canet-en-Roussillon in het departement Pyrénées-Oriental en buurgemeente Sainte-Marie-de-la-Mer. De regering in Parijs heeft inmiddels een crisisteam opgetuigd dat geleid wordt door premier Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond en Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstandsraketten die voornamelijk gebouwen troffen waar mensen wonen. Volgens Moskou is het een vergelding voor de Oekraïnse aanvallen op Russische energievoorzieningen. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: NAKPRAAT wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine. De Gaks, blijf je op de hoogte van alles wat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
4: Ja, nu wel.
5: Nou.
4: Zo, ik heb wel merk dat ik niet gegeten heb.
5: Oh, nee. Oh.
4: Ik stond weer alles in de verkeerde volgorde te doen.
5: Don't get angry.
4: Maar we hebben de tafel, de mengtafel weer tot onze beschikking.
5: Kijk.
4: Zo, goedenavond, dames en heren. Het is weer vakantietijd.
5: Oh.
4: Ik ben nog wel toe aan vakantie weer. Ik ben net terug van een lang weekendje Oostenrijk. Maar zo.
5: Hoe was het?
4: Het was lekker. Ik had het koeler dan jullie. De koelste dag was 34 graden.
5: Oh, dat is
4: dat was beter dan hier, hè?
5: Dat is toeven.
4: Ja.
5: Dat is gewoon een trui aan en muts op.
4: Ja hoor.
5: Ja toch?
4: Dikke jassen nou jongens.
5: Ik heb het koud nu.
4: Oh, nou, ik was wel blij dat ik had een overdekte tribune. Dus daar moest ook wel voor betaald worden. Maar Oostenrijk, ja jongens, was weer leuk. Was weer leuk.
5: Mooi zo.
4: Was weer leuk.
5: Dat was in ieder geval leuker als Defcon, denk ik.
4: Ja.
5: Toch?
4: Ja, wij hebben hem wel afgemaakt. Ja. Ons festijntje.
5: Ja, jullie zijn niet de boer aan het afbreken.
4: Nee. We hebben wel zondagavond gaan we ons tentje moeten afbreken. Er moest er eentje op tijd thuis zijn. Dus,
5: kijk, niemand zijn been gebroken dit keer?
4: Nee.
5: Niemand onthoofd?
4: Alles kwijt. Heel thuis gebleven.
5: Ook nog?
4: Alleen slaap gebroken.
5: Ja, oké. Okay.
4: Dus daar zijn we nog een beetje aan het bijkomen. Maar we gaan het er wel van over hebben.
5: Precies.
4: Dus top. Top uitje.
5: Niemand pips of in het gips?
4: Dat was mijn ene uitje per jaar, zeg maar. Ik moest er wel lachen, maar jij zei de vorige keer ook gehad. Maar heerlijk. Nee, het was heerlijk ook genieten op een afstandje van, jullie kunsten.
5: Van de gelikte uitzending van vorige week.
4: Uitzending, vlekkeloos.
5: Ja hoor,
4: en,
5: geen veldje aan de lucht.
4: Echt helemaal Helemaal factual, helemaal correct en zo.
5: En mensen maar denken dat hier geen voorbereiding in hoort te zitten.
4: Nee, dat toch?
5: Dat we dit gewoon kunnen freewheelen.
4: Ja, joh.
5: Toch? Dat mensen kunnen. Ja, joh.
4: Inderdaad. Oh, mijn god. Nou, we kunnen onze borst nat maken, want we hebben 21 pagina's heb ik gemaakt.
5: Ja. Pakken we er allebei 10,5.
4: Godsamme. 10,5. Ja. Ja, ja, want ik zei, want het is vakantietijd.
5: Godver.
4: En het is echt aan mij te wijten, want ik was het. Ja, ik wist dat Marcel, die zit bij de Albanese natuurlijk.
5: Ja.
4: Maar Robbie-Jan, die had echt al weken geleden al aangegeven. Joh, dan en dan ben ik op vakantie. Ik heb dat zelf in ons schemaatje aangegeven. Dus ik kom hier binnen met mijn bak eten. Ik denk van, oh, kijk, lekker op die co-presentator op de stoel gaan zitten. Een beetje gaan zitten smakken naar mijn bak eten. Ik heb wel lekker wat gekookt. Ken ik lekker in de luwte van Robbie-Jan's presentatie. Ken ik een beetje af en toe een hapje eten. Kom ik eraan. Goed, ja. Alles niet. Ja, Robbie-Jan is op vakantie. Oh, nee. Kut. Nou ja.
5: Maar dat is niet te verwijten. Je kunt gewoon net zoals bij de RVC benacht zeggen.
4: Ja.
5: We zijn misschien wat naïef geweest met de planning. Toch?
4: Ja, dan kom je gewoon weer weg, toch? Ja,
5: maar we zijn super ambitieus.
4: Geen veldje.
5: Om het dan in de komende tijd wel beter te doen.
4: Ja, toch? Inderdaad.
5: Ja, we hebben van de fouten geleerd.
4: Ja, ambitieus.
5: En dat
4: is inderdaad.
5: Ja, dat binnen een jaar anders doen.
4: Ik hoef ook helemaal geen ambitie voor uit te spreken. Het kan gewoon dat we dat volgend jaar gewoon weer, volgende zomer weer verkeerd doen. Maar nee, we doen niks verkeerd, want wij kunnen met gemak aan elkaar lullen.
5: Zeker, dat is geen probleem.
4: En anders vliegt Lennon er af en toe als het is.
5: Ja, en anders gooi je gewoon de boel op slot.
4: Ja, al zit hij.
5: Ja, hallo.
4: Hallo.
5: Pino is al wat gekrompen.
4: Ja, inderdaad. Ja. Tolle.
5: Ja.
4: Big Bird is een beetje rood geworden. Kijk, hij staat daar in beeld. Nou ja, als hij af en toe wat zegt, dan komt hij misschien een beetje in beeld.
5: Dat komt helemaal goed.
4: Maar goed, Adrie zit hier ook. En vrouwenlief, jouw vrouw
5: zit hiernaast.
4: Naast. Ja, ja, ja, ja.
5: Ja, dat doen ze tegenwoordig bij het voetbal kijken bijvoorbeeld ook. Hè. Doen ze tegenwoordig allemaal gescheiden. Hè.
4: Het is een gezinsuitje voor jullie. Hè?
5: Ja.
4: Jullie komen nooit ergens.
5: Nee, wij gaan nooit ergens naartoe.
4: Hoe is het met het familiefeestweekend?
5: Ik heb nog steeds, godverdomme.
4: Kinderfeestjes, jongen. Oh, god.
5: We zijn nog niet klaar, hè? Want ja, vanwege het warme weer hebben we nog wat dingen moeten uitstellen. Dus wij mogen vrijdag en zaterdag en zondag weer.
6: Ah, echt niet, zaterdag niet.
5: Oh, sorry hoor, nou, dat is één dag niet. Nee, dat is heel normaal dat je 5 dagen feest hebt.
6: Inderdaad.
5: Dus hier.
4: Echt een verjaardagsfestival hier. Ja.
5: Hey.
4: Ook een camping in de achtertuin of zo. Mini Defcon.
5: Ja, joh. Ja, nou, ze zaten bijna er allemaal bij. Nee, joh. Het was gezellig. Mm. En we hebben het weer overleefd.
4: Ja.
5: Toch?
4: Goed zo.
5: Ja, joh. Maar het was wel warm, joh. En ik moet zeggen, na een week werken in die hitte en dan nog een weekend niet bij kunnen komen, dat is wel. Dus de familie van Hout loopt allemaal een beetje met samengeknepen oogjes. Merken we wel. Zeg maar.
4: Ach, jongens,
5: tijd naar bed.
4: Goed zo, goed zo.
5: Maar ja,
4: hoort erbij. Nee, jongens, dat hoort er allemaal bij. Gaf even een offertje.
5: Maar ja, we hebben natuurlijk leven wat je viert.
4: Ja.
5: Maar zo zijn er ook treurige dingen gebeurd. Maar misschien kun jij een keer. Dat is wel leuk, hè? Want normaal gesproken ben jij de eerste 10 minuten ben je altijd heel druk bezig. En hoor je jou eigenlijk bijna niet.
4: Nee.
5: Behalve als we iets verkeerd doen, dan hoor je niks. Oh,
4: checken, zie je maar even fact-checken. Ja. Wat dan, Wikipedia?
5: Nee, dat klopt dan weer niet. Wat wil je nou weer?
4: Was een aanhouden.
5: Daar hebben we het vorige week al over gehad.
4: Ja. Gaan we nou niet voor? Ik zit van 5 weken geleden weer. Ja, wat maar herkouwen.
5: Nee.
4: Maar nee, het gaat vlekloos, zie je al. Dus,
5: heb je iets te bespreken vandaag?
4: Ja, nou ja, 21 pagina's. Nou ja, het is vooral heel veel. Schrik niet, maar het is vooral heel veel tabelletjes en dingen en lijstjes en zo. En dat is allemaal niet wat we hoeven voor te lezen. Maar om te weten wie er überhaupt afgelopen maandag op de training zijn gestart. En welke jeugdspelers allemaal bij zijn gekomen. En staatjes en tabelletjes van de spelertjes die we mogelijk op het oog hebben, et cetera, et cetera. En de lijst van te spelen wedstrijden, die is er natuurlijk nog ellenlang. Die is namelijk toch helemaal vers. En daar kunnen we langzaam in gaan afstrepen. Ja. En dat geldt zowel voor de competitie, maar daar beginnen we straks mee als we verder gaan voorbeschouwen op de oefencampagne. Wat er nog allemaal voor exotische tegenstanders aan zitten te komen. Er is verder niks bijgekomen, maar we hebben in ieder geval Etteleur Divided by Stripke hebben we in ieder geval achteral de rug inmiddels.
5: Unitas en Internos United.
4: United.
5: United.
4: Goed, jongens.
5: Uninos.
4: Oh.
5: Het is wat. Ja, en Hoefkes had ook nog dingen.
4: Ja, Hoefkes zijn weer dingen. Die heeft weer op allerlei platformen toch weer nu weer wel dingen gezegd.
5: Nou ja,
4: dus dan hoor je ze op de communicatieafdeling van weer roepen. Ja, hey, maar er is toch, toch allemaal dingen gezegd. Ja, eind mei. Ondertussen is er heel veel dingen gebeurd. Maar hij is weer terug van vakantie. En Daar hebben we weer wat mensen wat aan de tand gevoeld na de eerste training. Daar kunnen we wel wat dingetjes uithalen om daar wat van te vinden. Normaal gesproken doet Marcel het draaiboek even doornemen. Maar kan jij vanaf het eerste velk eens een beetje bekijken waar wij, wat we aan het doen zijn? Jij had het al over Hoefkes, hè, waar we het over gaan hebben.
5: Ja.
4: Voorbereiding gaat van start. Selectie en oefenduel hebben we kunnen we gaan doornemen. En het oefenduel hebben we achter de rug.
5: Jeugdspelers die erbij komen.
4: Dat zijn heel veel jeugdspelers.
5: Dat is ook wel, en er zitten wat leuke namen tussen natuurlijk.
4: De Gabaton op het over de vrouwenafdeling heeft ook wel wat nieuws te melden. Hebben we wat Bolton Wanderers updateje.
5: Ja.
4: En de oefencampagne, nou, grof breed hebben we het al gezegd.
5: Weet je? Sumano.
4: Ja, Sumano deed ook weer dingen.
5: Doet ook weer pijn.
4: De dingen die ik ook niet meer ga doen, is dat ik hardop in de uitzending ga aankondigen dat we een bepaalde gast gaan uitnodigen.
5: Nee.
4: Want het gevaar is schuilt dan dat die bepaalde potentiële gasten een keer.
5: Nee, dan het is uit.
4: Ja, die verschijnen dan een keer 3 weken later in een andere podcast.
5: Oh, ja.
4: Dus
5: ja.
4: Die hoeven dan een keer niet meer uit te nodigen, zeg maar. Dus dat doen we niet meer. We doen het gewoon rechtstreeks zonder het in de uitzending aan te komen.
5: Nu gooien ze gewoon in de kofferbak.
4: Ja.
5: En dan, toch? Dus en dan gaan ze het allemaal aan de tand voelen.
4: Ja, toch?
5: Eens in de Woudse Plantage hebben we vast een paar containers die openstaan.
4: Tandartsstoel ben ik vandaag ook. Ja. Dit doet weer niet.
5: Het is wat. Het wordt weer een bende dit jaar.
4: Het wordt er weer een.
5: Ja.
4: Hey, we hebben begonnen deze week eigenlijk niet met de training, maar stilstaan bij het feit dat Bob Maaskant, voormalig NAC-trainer en niet zomaar een NAC-trainer, hij wordt wel gezien als een van de grondleggers van het avondje NAC, is komen te overlijden. Was al een ziekbed, geloof ik. Dus dat was al. Het ging al wat minder een poos. 88 jaar is hij geworden.
5: Een respectabele leeftijd.
4: Zo.
5: Ook voor de nabestaanden altijd vervelend. Ja. Hè? Laat ik dat even vooropstellen. Ja. Een man die veel heeft betekend voor NAC.
4: Ja, vader van Robert Maaskant. Normaal gesproken zou Marcel hier een heel relaas geven over het verleden van Bob Maaskant. En zijn impact op wat NAC momenteel is. Hè? Want dat is niet mis. Hè? Als je de grondleggers mag noemen van het avondje NAC. En het avondje NAC heet dan de periode dat NAC lichtmasten kreeg. Maar ook onder het soort voetbal wat er in die tijd werd gespeeld. En wat het aantrekkelijk maakte om mensen eerst een avondje NAC te blijven. Als een voor... Een voorbode voor een avondje stappen in de stad.
5: Ja. Toen we de tegenstander nog angst inboezemde.
4: Juist. Toen kwamen ze nog met knikkende knieën naar Breda.
5: Staan die lichtmasten? Ze staan nog steeds bij XC, toch?
4: Daar kunnen we af en toe nog eens naar kijken. Dan zul je even over de A59 rijden. Dan eventjes opzij kijken. Dan,
5: ik rijd er iedere dag langs.
4: Verdomme, mooie lichtmasten, hoor.
5: Zakkers. Nee, maar het is inderdaad sneu. Misschien kunnen we inderdaad vragen aan Marcel of die voor de komende aflevering, als die weer terug is.
4: Ja.
5: Dat hij met het NAC-museum weer eventjes een kleine special in elkaar draait.
4: Ja, precies.
5: Want dat heeft hij wel verdiend natuurlijk.
4: Het NAC-museum zal er inderdaad ongetwijfeld ook bij stilstaan. En die verdient wel, zo een verdient wel een paneel in het museum.
5: Nou, zeker.
4: Dat is duidelijk. Daar is ook heel veel over te vinden. Dus verleden jaar in het kader van het avondje NAC. 50 jaar avondje NAC. Was ook al speciale gast bij het thuiswedstrijd van NAC afgelopen seizoen. En er zijn ook diverse interviews met hem afgenomen. Dus hij heeft elke documentaire van NAC, als het ging over het fenomeen avondje NAC, heeft hij wel een optreden mogen maken.
5: Zeker.
4: En,
5: zeker.
4: Kwam ook, zag ook vele thuiswedstrijden ook de laatste jaren. Alleen als het wat te koud of te warm werd, dan kon zijn lijf dat allemaal niet zo heel erg. Het lijf van een oude man kan dat allemaal niet zo goed aan. Maar hij heeft, tot bijna het laatst toch wel alles van NAC kunnen volgen. Want hij was in hart en nieren een nakker.
5: Ja.
4: Mijn liefde voor NAC zal altijd blijven bestaan. Was een hoofdquote uit zijn interview van die betreffende legendwedstrijd. 50 jaar avondje NAC.
5: Een NAC knalt door de aderen natuurlijk. Ja.
4: Onze,
5: toch?
4: Ja, absoluut.
5: En waarschijnlijk wordt zijn zoon waarschijnlijk weer iets bij NAC.
4: Ja.
5: Ooit.
4: Ja,
5: toch?
4: Er valt altijd wel iets voor te vinden, toch?
5: Daar valt altijd, dus de band met de familie Maaskant zal altijd blijven, denk ik.
4: Ja, toch? Daarom.
5: Maar het zou op zich wel mooi zijn. Misschien is dat... Ik weet helemaal niet of dat kan, hè. Maar dus ik heb best wel... Toen bijvoorbeeld Dunga overleed, hebben ze toen dat bord op gang. Hè? Ja. Volledig terecht. Hè? Maar ja. je hebt best wel veel spelers, oud-spelers en oud-bestuursleden die iets hebben betekend. Het zou eigenlijk een soort walk of fame of zo
4: ja.
5: niet een goed idee zijn. Dat je gewoon tegels in de grond legt. Of een soort muur maakt waar die tegeltjes op staan. Waar dat soort spelers dan op bestuursleden ja. herdacht worden. En dat ja. mensen die naar het stadion toekomen, dat ze dat ook kunnen zien. Zeg maar. Dat je ook als club uitdraagt.
4: Ja. Er zijn een soort panelen of et cetera. Iets waar je niet waar je overheen hoeft te lopen, zeg
5: nee,
4: maar.
5: Nee, nou, dat niet,
4: maar iets dat je wel in je walk naar het stadion. Ja. In ieder geval dat mensen in een gang door het stadion. In de soort openbare ruimtes van het stadion.
5: Vernoem zeg maar de steenakker.
4: Ja.
5: Dat hele stuk.
4: Ja.
5: Vernoem die naar oud-nakkers die overlijden, zeg maar.
4: Ja,
5: of vernoem al die straatnamen daar. Dat gewoon echt de nakwijk wordt, zeg maar. En dat is een beetje logisch als het een bedrijfterrein ja. is. Maar ja. Het is wel de weg naar het stadion toe.
4: Ik vind dat wel een heel mooi idee voor de stichting Samen voor NAC. Die
5: toch?
4: Zijn met dat soort dingen altijd ja. bezig. Dus misschien, ik denk dat ze dat soort dingen al lang en breed op de plank hebben.
5: Ik ga daar wel vanuit.
4: Maar ze kunnen altijd maar één of twee projectjes tegelijkertijd uitkiezen. Hè. Dus, maar goed, de NAC-supporter zit altijd vol met dat soort met creatieve ideeën. Ja, dat dingen die geld kosten.
5: En ik wil het nu!
4: ik wil het.
5: En anders is de club.
4: Het kost altijd geld.
5: Ja.
4: Maar wat ook geld had kunnen kosten, of op had kunnen leveren, Karel Hoefkes, die misschien naar Leuven had gegaan.
5: Ja.
4: Maar stond hij toch afgelopen maandagochtend 11 uur op het trainingsveld om de eerste training van ons NAC te leiden.
5: Mm-hmm.
4: Ja, het waren een beetje roerige weken, wat onduidelijke weken. Vanuit de NAC-bereden zullen ze volgen van ja, we zijn duidelijk geweest. Hij ging niet weg, noem maar op. En wij gaan één keer communiceren met een interview dat hij heeft gezegd. Ja, mijn hart ligt helemaal bij NAC en vol 100% gemotiveerd. We gaan hem gebrand en noem maar op. En vervolgens kreeg OH Leuven de volledige regie in de media door continu maar te spuwen. En we gaan hem halen, noem maar op. En we zijn geïnteresseerd en noem maar op. En hier een bot en daar een bot. En nog meer onrust stoken. En daar hebben we ons wel een beetje over verbaasd. Van ja, wat is er dan gaande? Wat is er dan voor spel? Waarom reageert NAC niet hier op een of andere wijze? Of... waar ik me om heb verbaasd, Leuven heeft natuurlijk een paar keer nog een keer een bot gedaan, zoals dat wordt gezegd.
5: Een gigantisch verbeterd
4: ja,
5: bot.
4: Ja, zoals inderdaad een gigantisch verbeterd ja. bot waar je verlegen wordt, noem maar op. Remco Heuvels hier zei daarop eigenlijk in zijn podcast van vandaag, in de Only Way is Hubcast. Ja, dat het eigenlijk dat het een aanbod van niks was. Ik heb het verkeerd begrepen. Maar NAC was er blijkbaar ook niet echt van in onder indruk, blijkbaar. En die hebben dat niet eens aan de kant geschoven. Want het was zo klein dat het niet eens aan de kant te schuiven was.
5: Nee, maar het feit
4: zo werd het gezegd.
5: Zeg maar, ik ken de Belg best goed, hè?
4: Ja.
5: Zodra een Belg zegt dat zodra die, zeg maar, in de media gaat roepen over dat iets financieel gezien zeer aantrekkelijk is...
4: Ja.
5: Dat zit niet in de aard van het beestje.
4: Nee.
5: Over het algemeen.
4: Ja, nee. Ja.
5: Toch?
4: Klopt, correct.
5: Ja. Als iemand dat aandraagt,
4: ja.
5: Ja, dan neemt hij er geen kut zin meer in.
4: Ja.
5: Toch?
4: Ja.
5: Dus dat wat. En wat mij verbaast, dus of het is inderdaad een dermate exorbitant voorstel naar Hoefkes toe en niet naar NAC. Hè,
4: ja.
5: Dat kan, hè? Dat kan.
4: Ja.
5: Een splijtstam in zitten. Maar je ziet nou gewoon alles. Alles heeft nu al de voortekenen dat we hadden hem nu nog voor een paar centen kunnen verkopen. Of in ieder geval hadden we er iets voor kunnen krijgen. Dat hebben we niet gedaan. Hè? Want ja. We gaan er aan vasthouden. En we hebben er vertrouwen in. En we hebben de ambitie. En,
4: ja.
5: En dan na de eerste wedstrijd tegen Top Os.
4: Ja.
5: Als je dan per ongeluk verliest met 3-1. Dan flikkeren ze hem er alsnog uit.
4: Ja.
5: Gaat hij dan naar OH Leuven. Heb je één keer geld.
4: Ja.
5: En weer crisis.
4: Ja.
5: Je ziet het gewoon weer van tevoren aankomen.
4: Ja.
5: En wat ik zeg. Hè, het is Ik maakte me al ernstig zorgen over het intern beleid bij NAC. Maar het wordt er de afgelopen weken, hè, met Diba die dingen roept, daarna weer terugkomt. Dinsdag die zegt dat hij Hoefkes nog nooit gesproken heeft voordat hij aangesteld wordt. Hoefkes die buiten zijn directeur om dingen over het voorstel wat hij heeft gekregen gaat roepen in de media.
4: Ja.
5: Om daar toch iets mee te forceren.
4: Ja.
5: Er wordt langs alle kanten, is het nou al rumoerig.
4: Ja.
5: En dan irriteert het mij mateloos. dat dan de organisatie NAC blijft roepen... Ja, maar we zijn echt super ambitieus en we gaan met een jaar terugkomen... en we hebben alle vertrouwen in en we gaan dit doen, dat doen. Maar vriend, alles staat in de fik.
4: Ja.
5: Misschien moet je eerst eens blussen en zorgen dat je een goede fundering hebt... voordat je weer gaat bouwen. Maar op een of andere manier zijn ze bij NAC hebben ze een soort waanidee... dat het hartstikke goed gaat met de club...
4: Mm.
5: Dat we de wind in de zeilen hebben. Dat alle zeilen op groen staan. En dat we echt met... Nou, echt, we gaan nog achteruit skatend. Gaan wij naar de Eredivisie. Terwijl het lijkt helemaal niks op. Die trainer die staat niet... Wat ik zeg, zodra een Belg recalcitrant wordt in de media.
4: Ja.
5: Ja, dan heb je echt stront aan de knikker, toch?
4: Nou ja, ik heb met die hele gang van zaken... Want als je inderdaad echt 100% geloofwaardig... echt voor die club wil gaan, dan had je al lang tegen die club gezegd, en zeker als de technische directeur van Leuven je buurman in Knokke is, dan zeg je van, joh, hou even op met aanbidden. Het heeft geen nut.
5: Precies.
4: Want ik blijf hier en alles wat je nou allemaal bot doet en weer alles laat lekken in de pers van dat je dit en dat hebt gedaan, dat creëert onrust en dat slaat heel veel draagvlak onder mij weg.
5: Of ja.
4: Dus dat is niet handig dat je doet. Kun je er alsjeblieft mee stoppen, want ik wil gewoon met deze club ook echt oprecht zijn. Nou, dat gebeurt dus niet. Wat mij doet denken, dat die gewoon heel deze gang van zaken en al dit bot, kijk eens aan, dit prachtig botten wat ze nou mij doen. Zeg, Nak, kunnen wij ook niet eens even met elkaar gaan praten? Kunnen wij mijn contract misschien niet gaan verbeteren?
5: Ja.
4: Dus dat Hoefkes dit de afgelopen weken heeft gebruikt... om zijn eigen positie bij NAC te verstevigen.
5: Ja.
4: Ik
5: heb nog maar een jaar
4: contractuele contract. En financiële positie bij NAC te verstevigen.
5: Ja, hij heeft nog een jaar contract. Bij Leuven lag er een contract voor 3 jaar.
4: Ja.
5: Zeg ik even zo. Nou ja, hij zal er waarschijnlijk wel een contractverlening of zo uit willen halen.
4: Ja, een jaartje erbij. Meer zekerheid, meer vergoeding. Dat kan van alles zijn natuurlijk. Ja. Hè?
5: Kijk, en als hij nou oprecht had willen laten weten van... Hey, vrienden, ik heb hier zo belachelijk veel geld geboden gekregen.
4: Ja.
5: Maar dat ga ik niet doen, want ik ga van NAC.
4: Ja, kunnen we
5: dan had hij een heel mooi Instagram filmpje kunnen maken... waarbij hij dat voorstel in de fik had gestoken. Noem maar even iets, chargeer het maar.
4: Ja.
5: Maar heel simpel. Het feit dat hij het op deze manier zegt... Dit is gewoon, zoals dat bij Bas Finale...
4: Ja.
5: Toch?
4: Ja.
5: Nou, ik heb zo'n mooi voorstel, maar ze willen me niet laten gaan.
4: Ja.
5: En ja, kijk eens wat ik allemaal voor jullie doe.
4: Ja.
5: Ik heb er zoveel zin in, maar toch eigenlijk niet.
4: Ja.
5: En waar is ook die Peter Maas?
4: Ja.
5: Daar is toch, zeg maar, super... Het wordt ook steeds vreemd.
4: Ja,
5: vreemd,
4: die commenceert 1 keer per jaar.
5: Ja.
4: Dan doet hij dat bij een NAC-podcast of bij Tikkie Net Zuid. Dat hebben ze al afgesproken, geloof ik.
5: We kunnen Gerrit Hiemstra misschien ook wel vragen als NAC-directeur of zo.
4: Ja, ja.
5: Toch?
4: Oh ja?
5: Nou, want die heeft voor me ook altijd mooi
4: Die geeft altijd van die weerberichten.
5: Ja, toch? Ja.
4: Komt ook in een ding van een week later al.
5: Ja. Maar ja, hij mag wel blijven. Ja. En dan zie je bij de NAC-directie ook, hè. Daar klopt je kut van.
4: Ja.
5: En ik maak me heel ernstig zorgen over het feit dat als je nou ziet dat er allemaal... En buiten... En er zou transparantie komen naar de supporter toe. Nou, die pot wordt volledig dichtgehouden.
4: Ja.
5: He, maar vervolgens gaat wel iedereen apart communiceren in allerlei podcasten en dingen. En vooral in de media worden er ineens dingen geroepen.
4: Ja.
5: Persoonlijk vind ik het van dinsdag ook apart. Dat als jij bij een nieuwe... Het is geen nieuwe club voor me, hij komt er al vandaan. Maar op het moment dat een journalist aan jou vraagt... Veel, hoe ben je erin gerold? En je hebt je trainer nog niet gesproken. De reden dat je dat dan zegt... is omdat je eigen zin hebt om met die man samen te werken. Want je gooit toch een finale onder de bus, toch?
4: Nou, dat
5: valt niet van de laag naar boven.
4: Nou, ik denk, ik kan me wel iets verklaren. Maar ja, wij zijn verbaasd. En het is ook verbazend. Maar het wordt in het voetbal wordt het zo genormaliseerd... dat ze er ook op reageren van, ja, ik heb nog niet gesproken. Maar ja, het is vrij gebruikelijk dat we niet gesproken hebben. En... wij vinden dat raar. Ja, ik bedoel, als wij gaan solliciteren ergens... dan komen we na 5 sollicitatierondes... hebben we al 180 potentiële collega's gesproken. Toch? Van, liggen we in de groep of zo?
5: Al word jij teamleider van het vakkenvullen bij de Albert Heijn...
4: Ja.
5: Voordat je daar aangenomen wordt... dan spreek je in ieder geval met 1 of 2 leidinggevenden, toch?
4: Precies, ja, precies.
5: We betalen die mensen best wel veel geld.
4: En die hebben blijkbaar dus wel Peter Maas, Matthijs Hagen. Daar heeft hij vooral mee... Peter Maas en Matthijs Hagen heeft hij vooral gesproken. Digitaal of zo, whatever.
5: Ja, ja.
4: Dus heb ik het over Michael Dingsdag. Maar Remco Overzier, die geeft aan van... Ja, luister, Peter Maas en noem maar op. En heel de technische staf. En misschien Remco er zelf ook bij. Die hebben een heel profiel opgesteld. In samenspraak met... Karel Hoefkes. En die weten van, oké, dit profiel, die gaan we erbij zoeken. Zijn we het er allemaal mee eens? Ja. Gaan we hier een poppeke bij zoeken.
5: Ja,
4: en hebben ze dus los van Karel Hoefkes dat poppeke erbij gezocht. En daar kan je iets van vinden. Natuurlijk van, ja, dat is eigenlijk vrij normaal. Van, ja, het is niet Karel Hoefkes die een poppeke gaat zoeken. Hij was het één best met profiel. Daar moet hij aan voldoen. Poppeke hebben ze gevonden. Aangesteld, krabbel eronder. En het moment dat die krabbel moest worden gezet, zat blijkbaar Karel Hoefkes in een bepaalde fase van de afgelopen weken dat men vooral bezig was met dingetjes laten bezinken, noem maar op. En het hele circus van Leuven was allemaal op gang aan het komen. Dus dat kwam allemaal niet echt helemaal lekker aan bod. En ze vonden het ook allemaal niet zo heel erg relevant dat die ook echt elkaar al digitaal de hand hadden geschud of gesproken hadden. Maar ja, want feitelijk was Hoefkes het al eens met het profiel en dan hoort dit poppetje bij.
5: Ja, maar kijk,
4: als dingen snel moeten worden besloten, kan je er iets van vinden. Tuurlijk, is een bepaald risico. En als ding zag daar ook zich niet onbevreemd bij voelt.
5: Tuurlijk, maar dat profiel. Ja. Zeg maar, kijk, hè, stel dat wij gaan samen een profiel opstellen. En we komen tot de conclusie dat we moeten een auto hebben.
4: Ja.
5: En die auto die moet 4 banden hebben. En die moet blauw zijn. En die moet van A naar B komen. Ja. En die moet misschien ook nog wel een paar deuren hebben. En,
4: ja.
5: Hè, dat soort dingen, dat spreken we af. En jij hebt zeg maar, bij het ingaan van het vaststellen van het profiel in gedachten dat jij een Lamborghini of een Ferrari of zo onder je neus geschoven krijgt. Ja. Maar ik ga op basis van die 4 wielen en de kleur. En ja. Kijk uit van een Dacia.
4: Ja.
5: Dan kan ik perfect voldoen aan het profiel wat we samen hebben opgesteld.
4: Ja.
5: Maar met een compleet ander resultaat. Dan is het best handig. Dat voordat ik dan zeg van joh, ik ga voor de komende jaren gaan we hier een heel belangrijk onderdeel hebben. We hebben samen een bedrijf. Dus hè, ja. Hier heb je jouw auto. Mm-hmm. En jij denkt, nou, hier komt mijn Lambo en ik kom aan met een Dacia Sandero.
4: Ja.
5: Dan denk jij, dit is niet helemaal goed gegaan.
4: Dat kan je
5: dit
4: wel.
5: Is niet wat we hebben afgesproken. En dan zeg je wel, kijk maar, want hij heeft 4 banden. Hij is blauw, hij heeft een motor, hij kan van A naar B. Ja. Hè? Dus het is toch niet meer dan normaal dat op het moment dat jij, en vooral met een assistentcoach of hè, met al die posities binnen een technische staf, dat op het moment dat jij een professionele organisatie bent, ja, en je moet met elkaar gaan samenwerken, dan, ja, heb je toch vooraf een gesprek met elkaar, joh.
4: Ja, is dit voor een onzin? Wel, ja.
5: Toch? Come on, man. Als je bij een callcenter gaat werken, dan krijg je nog een gesprek met jouw leidinggevende.
4: Ja.
5: Ja, er is op zich zeg maar, een assistent trainer bij. Nou, ik weet niet wat hij verdient, maar volgens mij kost het 60k of zo.
4: Ja, als leidinggevende, ze zien het denk ik niet alsof Michael Dingsdag dat Karel Hoefkes de leidinggevende is van Michael Dingsdag, zeg maar. Zijn leidinggevende is Peter Maas. Zijn leidinggevende is Remco Hoefsier.
5: Feitelijk gezien wel, maar degene waar hij het meest mee samenwerkt.
4: Ja.
5: Kijk, zeg maar, als ik achter op een vuilniswagen sta, is mijn leidinggevende is de coördinator op kantoor.
4: Ja, kijk,
5: maar het is best handig dat ik mijn chauffeur leer kennen, zeg maar.
4: Ja, maar een hiërarchie, zeg maar, hè, van oké, we gaan samen dit en dat doen, dan is het in die hiërarchie. Maar verantwoording afleggen aan. Het is de taak van Peter Maas natuurlijk om de technische staf samen te stellen. Dat is niet de taak van Karel Hoefkes.
5: Nee, zeker niet. Maar kijk, Karel Hoefkes is de hoofdcoach.
4: Ja.
5: Die is degene die uiteindelijk de lijnen uitzet. En dan mag je hem toch ook wel. Ja. Dat op het moment dat je zegt, oké, we hebben dus vertrouwen in jou.
4: Ja.
5: En wij willen dus met jou een traject aangaan. Want we vinden jou zo goed.
4: Ja.
5: En de spelers hebben zoveel vertrouwen in jou.
4: Ja.
5: Kun je toch op zijn minst even zijn mening vragen over, nou, hè, we hebben hier een assistent trainer.
4: Ja.
5: Profiel, dat klopt.
4: Ja.
5: Ga even samen een kwartiertje samen in de kamer zitten.
4: Ja, dat op zijn minst wel. Voor
5: als je elkaar even niet
4: klikken, want dan wordt het niet ongemakkelijk op maandagochtend.
5: Toch? Snuffel even aan elkaar. Vind je elkaar niet cool? Dan weet je het ook, hè?
4: Ja, maar dan weet je het ook. Snel. Dan weet je inderdaad waar je maandagochtend dan begint, zeg maar.
5: Maar stel dat je nou met 2 man die totaal op papier goed met elkaar matchen.
4: Ja.
5: Ik denk dat als jij een puur op profiel, zou jij Einstein en Marilyn Monroe ook nog wel met elkaar kunnen matchen.
4: Ja.
5: Hè?
4: Ja, zou Einstein wel leuk vinden, ja.
5: Toch?
4: Ja.
5: Maar ja, is dat realistisch?
4: Ja, nee.
5: De geruchten zijn van wel, maar maar je snapt ook, ik vind het heel apart, vooral in de wereld waar zoveel geld in omgaat. Je weet welke belangen er spelen. Je wil geen trainerskerkhof zijn. Hè, dus je gaat, en vooral dat, hè.
4: Ik weet niet of dat als bedrijf weer heeft gegolden, hoor. Want op het moment dat je afscheid kan nemen van een trainer door de voordeur, dat hij geld oplevert, dan ben je geen trainerskerkhof. Dan lever je gewoon een goede trainer af, blijkbaar.
5: Dan ben je gewoon doe je gewoon niets goed.
4: Dan ben je
5: goed
4: handelshuis. Ja.
5: Daar is niks mis mee.
4: Nee, van zo, dat doen ze goed bij NAC.
5: Hey, dan gaat een keer iemand niet transfervrij weg.
4: Ze verdienen zelfs aan de trainer hier. Dan moet er dan NAC, word ik beter. Ja, precies.
5: Maar het is, dat blijft mij verbazen, is dat ook met dit soort dingen, is dat de gebruikelijke zaken die ik in de normale zakenwereld ziet, hè?
4: Ja.
5: Dat als je een sollicitatieprocedure hebt en dat soort dingen ook, dat je even met je team samen gaat zitten.
4: Ja.
5: Als ik in de sales ergens begon, dan ging ik met mijn salesmanager zitten. Ging ik met één of twee senior collega's zitten. En dan ging ik met elkaar praten. Van, wat is jouw stijl, mijn stijl? Wat kunnen we nou samen gaan doen?
4: Ja, correct.
5: Je zit in een heel precair moment van je voetbalclub. Hè? Ja. Je bent gedegradeerd. Alles staat op scherp. Je weet dat je trainer ligt onder een vergrootglas. Ja. Als je toch vertrouwen hebt in die man, dan geef je hem ook het vertrouwen om zijn eigen technische staf samen te zetten. Of om daar in ieder geval te zeggen, nou, ik vind die dinsdag... Want dinsdag... Goeie trainer, maar is wel een aparte man.
4: Ja, en dat is denk ik ook wel het profiel. En dan is het wel even goed om over dinsdag te hebben. Die heeft onlangs natuurlijk een interviewtje gehad bij de Hoefkast. Dat heet inderdaad nog de Hoefkast, ja.
5: Nog wel.
4: Daar heeft hij zichzelf ook eventjes geprofileerd, zeg maar. Hey, wat is mijn profiel en wat zoekt NAKT? En ik ben daar wel blij mee, want dinsdag bepaalt... Die wil wel een bepaald bravoer in een team brengen. En wat een bepaalde volwassenheid bij jongens bijbrengen. En ook een beetje... Ja, hoe moet ik het zeggen? Het is een beetje de John Karels factor, hè? Misschien.
5: De botte bijl.
4: Ja, een beetje bottige bijl, zeg maar, die factor. En daarnaast ook, ik denk dat hij daar dus ook... Ik hoop dat hij daar ook voor gehaald is. Je hebt Sheldon Guzvens, dus een beetje dezelfde leest van Karel Hoefkes. Die zette die pijlen uit van wat Karel Hoefkes vindt. Maar ook strategisch vlak kan dinsdag... kan een tegenhanger zijn. De gewenste tegenhanger van, vuist op tafel. Ja. Ik denk niet dat dit een goed idee is. Zoals Diba ook zegt dat hij dat wel eens heeft gedaan. Van, joh, jongens, er zitten 5 man aan tafel. Hij is en iedereen is dat met hem eens. Behalve die ene persoon. Van, jongens, nee, dit gaat helemaal fout. We lopen hiermee het mes in. Noem maar op. Even een ander geluid. En dan wordt naar geluisterd. En dan kunnen we tot een ander, verstandiger besluit komen. Dat is misschien afgelopen seizoen veel te weinig gebeurd. Mm-hmm. Die disbalans hebben ze geconstateerd. Misschien in hun eigen technische stand. Daardoor zijn die wisselingen hebben nou plaatsgevonden. En hebben ze Michael Dinsdag puur op dat profiel aangetrokken. Ik denk dat las ik uit het verhaal van Dinsdag een beetje. Dus dat stemt mij dan wel weer wat meer tevreden. Dat daar op dat vlak wel wat dingen
5: ik denk dat Dinsdag,
4: ten goede gaan komen.
5: Het is zijn periode bij NAC, bij de jeugd.
4: Ja.
5: Hij heeft een goed werk geleverd.
4: Hij heeft alle de jeugdtellers alles een beetje doorlopen.
5: En ik dacht eigenlijk dat hij op een gegeven moment hoofdtrainer zou worden. Toch? Dat was op een gegeven moment, dacht iedereen wel een beetje dat zijn...
4: Hij was wel koers omhoog aan het maken.
5: Toch? Ja. Nou, maar nogmaals, het blijft mij verbazen, is dat... Als je nou kijkt naar de technische staf die dan met heel veel nauwkeurigheid is samengesteld... Schijnbaar, door Peter Maas.
4: Ja.
5: Met al zijn expertise. Dan heb je daar dus een man in zitten die dus... Hè, ondanks dat hij voetbaltechnisch in heel veel leuke dingen heeft gedaan voor NAC. NAC 2 maanden geleden nog onder de bus gooit als een soort racistisch... modderpoel.
4: Ja.
5: En die is nou in één keer weer als high potential coach terug bij de technische... Ja. Zonder dat er ook maar iets in de media over hoeft te hebben van... Nee.
4: Gaat het maar niet meer over hebben.
5: Toch?
4: Ja,
5: heb je vervolgens een assistent waar de trainer nog nooit mee gepraat heeft.
4: Ja.
5: En die Juventus, die heb je nog nooit iets horen zeggen.
4: Nee.
5: Dus ja, ik weet niet, maar is toch, als je het zo bij elkaar ziet... schept mij dit niet heel veel vertrouwen voor een hele stabiele samenwerking binnen de technische staf.
4: Ja, het blijft me verbazen. Banak is niets wat het lijkt. En het kan in één keer goed uitpakken. Maar ze zeggen zelf dat ze weten wat ze aan het doen zijn. Dus ja. Jij had het trouwens over... je had vorige week had jij een theorietje uitgebedacht. Over dat je denkt van nou als... Dat ze aan Michael dinsdag een goed alternatief zouden hebben. Ja. Van, een alternatief klaar zouden hebben.
5: Ja.
4: Maar toen zat ik te appen. Van, jongens, nee, klopt niet. Maar hij zit niet in de app. Om te zeggen, hij heeft een UEFA A-licentie.
5: Ah.
4: Maar dan mag je alleen assistent.
5: Dat klopt. Behalve als je er een strookpop naast zet, toch?
4: Ja.
5: Een beetje de Hansie-Hansie-constructie krijgen.
4: Ja, maar dan moet er wel iemand met een pro-licentie in je dingen zetten. En hij heeft geen pro-licentie.
5: Nee.
4: Dus die vliegen ging helaas niet op. Maar ik weet niet of Guvench heeft volgens mij ook geen
5: pro-licentie.
4: Nee, dus dan hebben we dan alleen maar Hoefkes.
5: Dan gaan we het daarmee doen.
4: Nou, doen we het allemaal mee, hè.
5: Toch?
4: Ja,
5: ja, ik weet...
4: En anders schuiven we Johan Gabriels maar door, hè.
5: De technisch directeur, wat mij betreft... Kijk, een algemeen directeur van de voetbalclub, dat is hartstikke leuk. Maar dat is eigenlijk gewoon een symbolische functie. Het zou het eigenlijk moeten zijn, hè?
4: Ja.
5: De belangrijkste in jouw voetbalorganisatie is de technisch directeur en de trainer, toch?
4: Ja. Ja.
5: Buiten de speler, maar... De technisch directeur is de man die uiteindelijk de toekomst en de lijnen uitzet van je club.
4: Ja.
5: Ja, het blijft mij verbazen. En het verbaast me ook dat het zo rustig blijft binnen de supporters van NAC. Dat die Peter Maas, die doet niks. Die kan niks. Die wil niks. Die communiceert niks.
4: Ja.
5: Waarom is die man er nog? Ik kan er echt met mijn kop niet bij.
4: Oké, ja, dat is een sterk statement. Maar nou, althans, een krachtig... Oké. Maar ja...
5: Een technisch directeur zou er wat mij betreft moeten zijn... om inderdaad het strategisch plan van een voetbalclub... over de lange termijn te bewaren.
4: Ja.
5: Ja. Nou hebben we dus vorig jaar zijn we een bepaalde koers hebben ze ingezet.
4: Mm-hmm.
5: Nou, dat is hartstikke leuk. Die heeft rijkelijk gefaald.
4: Mm-hmm.
5: Mogen we eerlijk kunnen zijn, toch?
4: Ja, te risicovol en verkeerde
5: poppen. Nou, dan zou je dus kunnen zeggen als kapitein op een schip... en je bent nou 3 keer tegen een ijsblok aangevaren... zou je eens kunnen zeggen, misschien moeten ze wat dingen gaan bijstellen.
4: Ja.
5: Maar het enige wat ik hoor is... nou, het gaat hartstikke goed, het is hartstikke leuk... we zijn super ambitieus, we gaan eigenlijk vrij weinig veranderen... maar hier heb je Michael Dings daar.
4: We zijn gedegradeerd en aantoonbare fouten zijn er gemaakt... en noem maar op, en alles lijkt erop gericht. We moeten iedereen binnenboord houden.
5: Ja,
4: iedereen houdt elkaar vast.
5: Waarom moeten we iedereen binnenboord houden?
4: Ja.
5: Ik snap dat... Zullen we dan zeggen, ja, we houden de groep grotendeels intact. Ja, waarom?
4: Ja, en dan niet alleen de groep, zeg maar. Niet alleen maar ook alles, de beleidsmakers en de uitvoerders, zeg maar, op directie- en managementniveau, zeg maar, van de technische tak.
5: Ja,
4: die moeten allemaal blijven zitten. Iedereen moet daar, behalve dan een paar assistenten, die moeten daar...
5: Amateuristen gooien een paar grote babels, gooien eruit.
4: Ja, vooral daar rollen de koppen.
5: Toch? Zijn
4: maar volgens mij de beleidsmakers die ze hebben neergezet en daar een uitbalans... team hebben neergezet, die mogen het gewoon nog een keer proberen.
5: Toch?
4: En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. En een contractverlenging voor het leven om een bepaalde tijd.
5: Ik snap. En.
4: Dus ik wil dat ze, en ik heb nog niet uit alle communicatiemomenten die ze met ons mee hebben gedeeld, op papier en podcast en wat dan ook, heb ik niet echt gevoeld en gehoord en hardop horen uitspreken dat ze echt hebben gezien dat ze van dingen hebben geleerd. En dat ze een nieuwe...
5: Er is toch totaal geen plan, geen visie?
4: Nee, in de evaluatie zijn ze volgens mij 100 jaar mee bezig.
5: Als je nou toch...
4: geen onderzoek mag eten.
5: Je mag toch met z'n allen... Zou je toch mogen verwachten? Hey, want als je nou zag wat voor informatie er gegeven werd... over de bouw van het stadion. Dan kregen we dagelijks updates, foto's. Remco met bouwhelm, Remco met schep. Remco met kruiwagen. Remco met supporters met kruiwagen. Remco met supporters helm. Maar gewoon even een plannetje van wat voor soort voetbal gaan we spelen.
4: Ja.
5: Wat voor type club gaan we dit jaar worden? Want ze hebben nou de rugnummers uitgedeeld.
4: Ja, maar dat komt nou langzaam wel zoetjes aan naar buiten. Hè. Het wordt langzaam duidelijk dat we voor een 4-4-2 gaan. Dat zijpelt zo een beetje uit alle communicatiemomentjes door. Dat hadden we liever al 4 weken geleden geweten. Ja. Maar goed, dat zal van alles allerlei redenen hebben. Want dat nog niet echt een hele hoge prioriteit had, zeg maar.
5: Schijnbaar niet. Nee. Ja. Nee, want voetbal is echt tweede keus, toch?
4: Ja. Ja. Nee, maar omdat er nog aan de trainer werd getrokken... en men is nog op vakantie, ik weet het allemaal niet. Maar volgens mij kan je bij NAC nooit op vakantie gaan.
5: Dat bedoel ik dus. Kijk, een technisch directeur...
4: Dat krijg ik van IBD elke keer te horen als ik eens een keer 1 keer per jaar weg ben.
5: Ja, en terecht ook. Ja, alsof je iets doet.
4: Echt. Wat is die toewijding nou weer?
5: Ja, dedication, God, bitches. Maar je zou toch, zeg maar, een als je toch een assistent-trainer kan aanstellen zonder overleg met je trainer.
4: Ja.
5: Dan kan je dus ook een speler halen zonder overleg met je trainer. Toch? Dat hoeft dan allemaal niet op hem te wachten. En als je nou ziet wat voor transfergeweld er allemaal weer plaatsvindt.
4: Ja. Ja.
5: En dan zeggen ze, maar het WK is... Ja, maar het is niet zo dat wij WK-spelers gaan halen. Ja. Toch?
4: Nee,
5: bij de KKD.
4: Nee, laten we eerst een andere ambitie uit gaan spreken.
5: Wij hebben al Paul Gladon natuurlijk.
4: Ja.
5: Ja. Dus eigenlijk moeten we onze mond houden natuurlijk.
4: Dat zal wel door. Nee, weet je, laten we eerst eens andere ambities hardop uitspreken. Dat is nou min of meer gedaan. Er hebben wel weken om het schreeuwen. Zeg dat nou eens hardop. Dat zei ik een paar weken geleden ook hier in deze uitzending. Van kom eens nou gewoon, zeg eens gewoon dat je voor directe promotie gaat. Waarom durf je dat niet te zeggen?
5: Ja.
4: Waarom moet dat nou... Nee, we willen niet allemaal van dat laffe, van dat muffe negendes worden en op doelsaldo per ongeluk toch nog de play-offs halen. En dan zijn we ineens zijn we gepromoveerd omdat de spelers in één keer om toevalligheden en het puzzelstukje valt bij toevalligheden in elkaar en we promoveren. Dat is geen gezonde basis waarop wij willen promoveren. Nee. We willen directe promotie. We willen op tijd op vakantie. Niet alleen omdat ze praktische zaken. Nee, het is wat je moet uitstralen. En niet alleen moet uitstralen naar je supporters, maar ook naar de spelers die je wilt inspireren om naar NAC te komen.
5: Tuurlijk.
4: En bovenal ook naar die 5 idioten van NAC is Breda, die er al hun geld in hebben gedouwen. Mag je het op zijn minst ook wel zeggen. Wij willen bij die eerste 2 eindigen. Ja. Wij eisen niet per se dat we kampioen. Wij staan toch wel op het eind. Als we eerst of tweede worden. Wij staan wel ons feestje op die markt te vieren, noem maar op. We zijn blij dat we in één keer terug zijn. Maar wij zijn het aan verplicht en we gaan het niet over budgetten hebben. Maar ja, we weten waar we vandaan komen. Wij moeten gewoon bij die eerste 2 zitten. Directe promotie, niet anders. En roep dat hardop en ga er allemaal geen disclaimers en voorwaarden en voorbehoudjes bij zetten. Van ja, oh ja, en als het dan niet lukt, ja, wat dan? Ja, dan hebben we weer gefaald. Dan gaan we het nog een keer proberen op een, misschien via de play-offs. Maar dan is het, dan hebben we weer dan is het gewoon.
5: Weer een kutje,
4: spreek het in ieder geval op z'n keer gewoon uit. Ja. Want het lijkt wel alsof het moet dat. Ja, maar dan moeten de koppen rollen. Ja, maar weet je. Daar gaat het inderdaad ook niet om. Maar het gaat om. NAC is het belangrijkste. Niet of dat iemand bij NAC zijn baantje kan behouden. Dat moet ondergeschikt zijn.
5: Nou ja, dan, kijk, ik vind persoonlijk dat. Je hebt de eerste wedstrijd van de voorbereiding alweer gespeeld.
4: Ja.
5: Je hebt 1 speler erbij gehaald.
4: Ja.
5: Paul Gladon.
4: Ja.
5: Nou, niks tegen die man. Iedereen welkom.
4: Ja.
5: Alleen als je toch. Kijk, je hoeft het niet eens per se uit te spreken. Maar je moet laten zien.
4: Ja.
5: Ik had eigenlijk gewild. Dat ze, hebben wijze van, de het luchtafweergeschut al op de torens hadden gemonteerd. Ja. En het antitankgeschut al in de gracht hadden gelegd.
4: Ja.
5: Zeg maar, dit wordt weer NAC. We gaan nou weer volle bak gas geven.
4: Ja.
5: En wat je nu ziet, is dat het is allemaal weer, het komt allemaal. We gaan dingen in de media roepen, we zijn super ambitieus. Nee, laat nou godverdomme zien dat je ambitieus bent. Ga nou gewoon eerst, bij voorbaat al. En dat is het sowieso. NAC wordt nu ook weer geleid door een stel nietsnutten, vind ik. Die mondjesmaat de club steeds verder afbreken. Zeg maar, het zijn niet zegende personen. Met, het is allemaal beige.
4: Ja,
5: het is allemaal, zeg maar, NAC is nu gewoon de kleur beige.
4: Ja.
5: We kunnen geel en zwart kunnen we eigenlijk gewoon in de kast zetten. Vanaf nu spelen we alleen maar in beige. Want we hebben geen pieken meer, we hebben geen dalen meer. Het is gewoon volledig afgevlakt. We vinden het eigenlijk allemaal cool.
4: Ja.
5: Hè? Iedereen klapt weer.
4: Het mag allemaal weer een beetje meer verruwen, meer beroer.
5: Ja. En als we nou puur onder de streep kijken, wat heeft nou de huidige directie? Want we snijden in. Als je nou puur kijkt, dan hebben we meer mensen op de bank zitten in het technisch hart dan op kantoor.
4: Ja.
5: Nou, misschien is het dan, zeg maar, hebben wij nu echt een, zeg maar, hebben wij echt een high potentials coach nodig? Terwijl er eigenlijk de high potentials die we hebben, die flikken we op de bank. En dan zetten we een 89-jarige spits zetten we daarvoor in de plek.
4: Ja.
5: Waarom hebben we dan die man op de bank?
4: Ja, ik snap wat je bedoelt.
5: Het is één grote wassen neus.
4: Ik wou gelijk iets anders zeggen, maar ik snap wat je bedoelt, ja. Precies. Het hele schakeltje, de hele ketting moet wel helemaal kloppen, inderdaad.
5: Toch?
4: Want als je daar Diba neerzet en iedereen daaronder en je bent je hele academie, hè, zoals het nou heet, ben je nou helemaal aan het oplijnen om inderdaad die spelers te leveren. Ga dan geen Ayew, Odoi en noem maar op.
5: Precies.
4: Laat het ook vertalen in je selectiebeleid dan op het hoogste niveau.
5: Waarom gaan we nu. We hebben echt een hele hoop spelers gehad. Die de afgelopen jaren weer zijn weggelopen bij NAC uit de jeugdopleiding. En dat zijn er veel, hè?
4: Ja.
5: Als je nou puur kijkt naar wat voor talent er uitstroomt uit de jeugdopleiding. Zonder ooit een wedstrijd van NAC gespeeld te hebben, schrik je eigen helemaal kapot.
4: Ja.
5: Want dan loopt een bak talent rond.
4: Ja.
5: Maar zodra ze een jaartje of 14, 15 zijn. En dan maakt het meest stuitende vind ik dan wel. Er zitten ook echt.
4: Ja.
5: En dan kunnen, nogmaals, iedereen kiest voor zijn eigen carrière. Maar als zelfs jongens als Kuaars.
4: Ja.
5: Kiezen voor Feyenoord.
4: Ja,
5: in plaats van voor NAC, omdat het verhaal ze beter aanstaat.
4: Ja, maar het is wel het feit. De faciliteiten en de begeleiding bij Feyenoord zijn inderdaad gewoon helaas stukken beter.
5: Dat is. Eén tip voor NAC, stop eens met dat vrouwenvoetbal. Pomp die 3 ton in de jeugdopleiding. Nog zorg dat je shit op orde hebt. En zorg dat die 11 man die op het veld staat, gewoon op een goede manier, dat daar jeugd bij komt. Okay. Dat was toch de bedoeling. We hadden toch.
4: Ja, de vrouwen kosten geen 3 ton meer.
5: Of 1,5 inmiddels.
4: Ja, ik denk dat het nog iets verder uitgekleed wordt.
5: Ja, dat is ook zo. Nou, dat moet je niet zeggen bij vrouwen.
4: Nee, maar het wordt wel beter. Ik heb het verhaal gehoord en het gaat steeds beter klinken in ieder geval. Realistischer.
5: Laat ik het anders formuleren dan, is dat. Als je inderdaad, er zijn echt heel veel grote talenten weggegaan. Hè?
4: Ja.
5: En er zaten er echt een paar tussen die ook bij grote clubs zitten.
4: Ja. Die, ja, die nu bijvoorbeeld bij FC Groningen goed doen of zo.
5: Of nee, die toevallig, ja, want die konden er bijna natuurlijk gekeurd van.
4: De Tita's en de Levi's.
5: Ja, maar toch, dat klopt. En ik denk dat de focus is weg van het voetbal. Zeg maar, iedereen is daar.

0: Ik heb even de keuze voorgelegd voor de ene en de andere.
1: Oh.
0: En de andere is...
1: Leugens.
0: Witte leugens.
1: Ja, blanke leugens. Moet
0: gaan. Blanke leugens.
1: Nee, niet meer. Dat mag. Witte leugens.
0: Woke leugens. The white lies. En ja, want die, we hebben deze maand heeft 5 donderdagen. Nou, bij de white lies konden we wel 5 hele goede platen vinden.
1: Dat komt wel goed, hè?
0: Waaronder, nou, laten we gelijk beginnen met een goede knaller. Farewell to the Fairground.
1: Yes.
0: Klinkt als volgt, denk ik. Oh, dat zal deze zijn. Ja. Jongens. Farewell to the Fairground. En tot over 3 minuutjes.

0: Zo, goeie eerste.
1: Lekker.
0: De witte leugentjes. Oh, rustig, die is voor volgende week.
1: Dus is terug naar de fairground, joh.
0: Rustig.
1: God, het is een kermis.
0: Klik, klak, klik, klak.
1: Oh, ja, ja, is het zover.
0: Ja, nog twee maandjes en dan gaan we naar een nieuwe studio, hè.
1: Oh, ja, ja.

0: Ja, dat was een naam verlogen.
1: Ja hoor.
0: Ja, want waarom zo'n stad als Breda een eigen omroep hebben?
1: Ja, Bosterhout niet. Nee, dan is het gewoon Breda nu. Breda nu vanuit op Bosterhout.
0: Jazeker.
1: Ja. We zijn altijd, blijven altijd Breda hoog.
0: Annexatieplannen.
1: Ben maar niet bang.
0: Krijgen we dan ook Oosterhout 2027 in plaats van Breda 97 of zo?
1: Oh ja, dat was ik nog, hè? Je had nog een mening, hè?
0: Ja, nee, ja. Weet je, ja, ik kan er altijd slecht tegen zeggen, maar dat is natuurlijk inherent aan wat trainers roepen. Die hebben altijd, zeg maar, ambities die ze uitspreken. En ja. Ik kan er dan slecht tegen, want die Hoefkens is dan net uit de Eredivisie genaaid.
1: Ja.
0: Met ontzettend slecht voetbal. Maar dan wel even zeggen dat de club de potentie heeft om een subtopper te zijn in de Eredivisie. Ja. Of een halve subtopper. Maar dan denk ik, oké, dus daarmee onderschrijf je dus eigenlijk je eigen incompetentie, toch? Als je dus ziet dat het bedrijf wat jij leidt eigenlijk de potentie heeft om een subtopper te zijn, maar jij degradeert daarmee, dan zeg je dus eigenlijk mee, joh, ik weet eigenlijk ook niet wat ik aan doen.
1: Ik heb niet een beetje underperformed.
0: We zijn inmiddels in de maatschappij.
1: Ondergericht.
0: Ik hoorde ook van de week dat zeg maar mensen van het kabinet en zo, die krijgen nou ook een cursus leiding geven. Ja. Hè? En ik had ook laatst, was er een vriendin van ons over de vloer en die doet aan consultancy. En die geeft dus training aan CEO's hoe ze een bedrijf moeten leiden. En volgens mij hebben we toch met z'n allen afgesproken in deze maatschappij dat zulke mensen veel geld betalen omdat ze dat al kunnen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Dus jij hebt ervaring, jij kan dit.
1: Ja.
0: Jij gaat de ambitie die we hebben, gaan we waarmaken. Ja. En dat is hetzelfde in de voetballerij, toch?
1: Ja. De vakdeskundige.
0: Daar is weinig van over.
1: Ja, daar moet de voetballerij zelf even een keurmerkje voor.
0: Nou goed,
1: daar hebben we trainersdiploma's voor.
0: Maar ik heb het al vaker geroepen. Het is natuurlijk super raar dat op het moment dat jij... Je hebt bijvoorbeeld een opleiding tot vrije tijdsmanagement of zo. Of je kan, als jij voor in de bus met een microfoon aan bejaarden wil uitleggen dat links de Sagrada Familia is, dan moet je daar 2 jaar voor naar school. Ja. Maar als jij voetbalmakelaar wil worden, kun je dat zo worden.
1: Ja.
0: Dat is een online cursus, bam, ben je voetbalmakelaar.
1: Ja, jij bent gewoon mensenverkoper.
0: Toch?
1: En dan maakt het niet uit of dat je voetballers of hockeyers verkoopt. Maar...
0: dat soort dingen, zeg maar, voetbaldirecteur is geen opleiding voor.
1: Ja.
0: Waarom niet?
1: Ja, dan moeten we eens een keer aan de voetbaldirecteur vragen.
0: Ja, je hebt wel wat is dat, sportmanagement?
1: Podcast zei Remco van Leon, ik moet gewoon appen.
0: Oh ja.
1: Even appen, ja.
0: Nou, dan zullen we dat eens doen.
1: Want ik had, wat zei dan, podcast, kon je vragen insturen.
0: Ja.
1: Ik kwam op Twitter een beetje bozig gemaakt, want ik... Stuur een vraag in. Nou, ik heb wel een vraag. Dus je zit allemaal zo te typen. Hup, wil te typen. En ik heel het verhaal. En na 5 minuten kom ik erachter dat alleen de eerste 3 zinnen erop staan. Dat ging maar tot 98 karakters.
0: Oh,
1: en jij bent... verdomme. Frustreerd. Huppatee, print screens. Huppatee, pleur het erop. Nou, ik wil niet dat er moeilijke vragen worden gesteld. Te langer dan 98 karakters.
0: Alles geprint.
1: Stuur je boze mails allemaal naar gijskluft@nak.nl. Nou,
0: precies,
1: niet naar Gijs,
0: maar... aan een baksteen. En gooi ze door de ruit in.
1: Ja, een briefje aan een baksteen.
0: Hey, flessenpost. Bam.
1: Ja, precies. En dat kwam wel aan. Want binnen de kortste keer had ik even uitgelegd. Van op die manier zussen zo. En we maakten ons allemaal druk voor, joh, die laatste podcast, daar waren we allemaal niet zo heel erg tevreden over. Want dat was ook natuurlijk vanwege een omstandigheid. Jeroen Teunis die moest de taak van Damien Pilano even overnemen voor 1 uitzending. Dat was ook allemaal een noodgreep, zeg maar. En dan krijg je een heel ander gesprek.
0: Ja.
1: Want Damien die staat natuurlijk aanmerkelijk verder van de organisatie af dan Jeroen, die daar gewoon voorwaardig communicatiemedewerker is. En dan krijg je dus wel... met Damien kreeg dus wel een gesprek waar echt follow-up questions voor vragen op komen. En er komt een merende discussie los. En die neemt niet genoegen met het eerste antwoord van Remco. En die hebben ook een dynamiek dat kan, zeg maar. Dus dat was misschien wat een ongelukkige uitzending. Maar er werden dus wel hele precaire onderwerpen besproken. Met Peter Maas, ook een hoofdrolspeler. Waar dus echt dingen moesten worden uitgelegd. En dat kwam totaal verkeerd uit de verf. En dan werd het er allemaal niet geloofwaardig op. Dus daar kwam wat frustratie, onvrede uit. Van, joh, en het gaat er niet om dat ik wil dat mijn vraag wordt beantwoord. Het gaat erom dat iedereen... Dat leveren gewoon heel veel vragen die niet in 98 karakters zijn te vormen. Nou, natuurlijk zijn er honderdduizenden manieren om een vraag te stellen. Dus het was ook geen bewuste opzet van NAC om... er moeten maar korte vragen zijn, daar moeten we het maar beperken. Dat was natuurlijk, dat geloof ik ook wel.
0: Zo is de maatschappij tegenwoordig.
1: Precies, zo is de maatschappij. Maar ze willen het niet als bewuste beperking opleggen. Dus dat is wel een goede reactie. Dat ze zeggen, we gaan nog een andere manieren verzinnen. Dat er ook op andere manieren echt mensen hun hart kunnen luchten... en een goed antwoord op een vraag kunnen krijgen. Dus daar kijk ik naar uit. En anders doen we Remco weer eens keer even...
0: Nou ja, dat wil ik net zeggen. Anders langs. Is het niet een idee om te faciliteren? Dat kunnen we ook faciliteren. Ja. Dat we een aflevering maken. Dat noemen we dan de 2 voor 12
1: ja.
0: show.
1: Ja.
0: Dan doen we eentje met Overseer.
1: Ja.
0: Doen we eentje met Peter Maas.
1: Ja.
0: En dan mogen de luisteraars mogen vragen insturen. Die krijgen zij van tevoren niet te zien.
1: Ja.
0: En wij gaan ze stellen. Maar ja. Dan gaan we dus ook geen bullshit praten. Hè?
1: Nee, precies. Nee, maar is dat. Dan gaan we er wel op door. En dan gaan wij ook zonder tijdsdruk, hè. Dan gaan we gewoon die band laten we helemaal doorlopen tot 3 uur met mijn part. Maar laat ik zeggen, het is ook niet dat Remco geen vragen wil beantwoorden. Want hij is heel benaderbaar. Maar als ik hem een vraag stel, dan krijg ik inderdaad gewoon een volledig antwoord terug.
0: Maar ik vind Remco, dat is het ook. Kijk, Remco die... Je weet precies ook hoe hij dat een klein beetje moet salven.
1: Ja.
0: Maar ik vind Peter Maas een stuk interessanter om een keer te spreken.
1: Ja.
0: En die...
1: Die wil ik echt over een paar dingen echt doorvragen. Want echt in die betreffende podcast van een maand geleden. En ik van, oh.
0: Nou, dan laten we vanaf
1: waarom?
0: Laten we afspreken dat al onze luisteraars voortaan iedere dag even naar NAC gaan bellen. Ja. Met de vraag wanneer Peter Maas een keer bij ons komt.
1: Ja, precies.
0: Toch?
1: Ja.
0: En anders gijskluft@nac.nl. Ja.
1: Hey, kijk eens even naar onze tijd. Ik ga deze wel eventjes wat tijd proberen te smokkelen. Dat vind ik niet zo erg. We hebben het over de eerste trainingen gehad. We hebben een paar, dit biedt wel inderdaad goede kansen voor heel wat jeugd om erbij te gaan. We gaan ze niet allemaal eventjes alle profielen doornemen. Maar we hebben het over Senna van Ooyen van onder 21. Imran Nazi van de 21. Jamal Irat. Die deed dat vorig jaar ook al van onder 21. Christian Chiza van de onder 21. Milan Brouwers is ook wel een high potential. Waar ook Diba inderdaad een hele hoge pet van op heeft. Anas Ashir, die deed gisteren ook mee tegen Etteleur. Die vaart het door een stripje. Elijah Ikpia. Die van de onder 17, dames en heren. Die hebben wij inderdaad ook wel eens een keer hier een paar keer opgenoemd. Want dat is ook wel een goelomaker. Oeh, dat klinkt wel heel erg terug.
0: Sorry. Ja,
1: machines. Ja, Reinier Honkhoop van 121. Ik prat er gauw over.
0: Ja, ik wou zeggen.
1: Rayan van Aerst van de onder 17. Dat is een hele goeie.
0: Dat is een hele goeie.
1: Ja, inderdaad. Die tekende op zijn 16e zijn eerste profcontract van NAC. Daar kijk ik wel naar. Het is echt een leuke. Des Engel van de onder 17, een kiepert. En Stijn Thomassen.
0: Dat vind ik mooi.
1: Overal van Feyenoord naar NAC.
0: Agressieve doelman.
1: Ja.
0: Maar ja, dat valt hij dan consequent spelers aan of pakt hij de bal dan? Zeg maar, dat vind ik, zeg maar, dat
1: hij pakt 3 ballen tegelijk, zeg maar. Ja. Hij pakt ook de extra bal. Maar dat ziet er goed uit. Althans, we hebben gisteren het al, als je erbij was, heb je het kunnen zien. Vooral de tweede helft kwamen deze heren aan bod. Zij kwamen voornamelijk in het veld toen het al 0-8 stond. Want dat was de stand bij de rust. Yes. En na de rust werd er nog eenmaal gescoord. We gaan die niet helemaal uitgebreid doornemen met nog 3 minuten op ons klokje. Maar dat zal ook niet de grootste nieuwswaarde van deze uitzending zijn. Hey, Sumano, want dat krijgen we altijd elke keer als deze man een beetje naar de grasmat lijkt te gaan vallen. Dan slaat ons hart alweer een paar keer over. Houden we onze adem in. De stand van zaken van de donderdagavond is dat hij heeft nog een zwelling. Hij heeft een zwelling. Hebben wij ook wel eens. Maar deze heeft een zwelling op een verkeerde plek. Op een knie of een enkel. Ik weet het niet.
0: Nee.
1: Gaat niet helemaal lekker.
0: En mensen verklaarden mij vergeten. Ik zei dat hij maar 10% van de wedstrijd zou voetballen. Ja. Dat was wel een goede investering. Ja. Oh, maar het was inderdaad wel. Het is toch ook wel waard. Want als hij het gaat doen, doet het toch niet.
1: Ik ga zoetjes aandenken. Dit is een typisch geval van een begenadigd voetballer. maar geen lichaam geschikt voor topvoetbal.
0: Tuurlijk niet, joh. Maar dat is, zeg maar, dat zei ik toch, ja. Die jongen is 19, ja. Heeft nog nooit meer dan 10 wedstrijden per seizoen gespeeld.
1: Ja.
0: Als, ja, dat is, dat is. Ja. Als mensen nou gewoon eens naar mij gaan luisteren, ja. Hadden we Sidney van Hooyd ook niet gehad, Somalen niet gehad, maar gewoon nooit gedegradeerd.
1: Ja, inderdaad. Nou, Etten United tegen NAC. Er werd dus 0-9. Ja. Dat nou, werd
0: 0-8 met rust.
1: Ja, 0-8. Ik dacht,
0: en
1: dat was veel.
0: Eén doelpunt in de tweede helft.
1: Ja, nee.
0: Maar ja, boe. Gelukkig blijft Brim.
1: Ja. Ja, nou, die
0: dat
1: was
0: wel fijn.
1: Die was er. Nou, die was wel in Etten Leur. Die zat niet op de bank. Die liep een beetje aan de zijkant. Een beetje te figureren.
0: Ja.
1: Laten we het even die laatste 3 minuutjes eventjes hebben over. Want ik kreeg al een commentaar. Ik ga de Bicetres en de Rat het nog hebben over die kaartverkoop van de hoefwedstrijd Botte Wonderers FC tegen NAC. Ja.
0: Oh, ja.
1: We moeten even naar de radio gaan luisteren. Want dat doen we dus nu. Die kaartverkoop is gestart vanochtend.
0: Oh.
1: Voor een prachtige prijsje van €14. Ja, dat is geen pond, nee, is euro. Oh nee, €17,50, sorry. Ik weet niet wat.
0: Service kostte €3,50.
1: Zo.
0: Ja, maar we krijgen een hoop service ervoor terug. Hè,
1: ja, dat is op gauw, met een gouden wikkel erom.
0: Moet je zelf bestellen, zelf ophalen? Ja, maar je betaalt wel.
1: Zijn dat de taxikosten? Nee, dat
0: ja, maar
1: is
0: ook. Maar je hebt 3000. Nee, maar serieus, je hebt het over 3000 kaart.
1: Ja.
0: Ja, maar je hebt het gewoon over. Wat is er dan even snel uit mijn hoofd? Is dat 10.500 euro?
1: Ja, dat is best wel een pakketje wat het kanaal over moet. Dat zijn de frankeerkosten.
0: Of 1050.
1: Ja, dat is een pakket van hoeveel kilo is dat? Dan zal er 50 kilo aan ticket zijn.
0: Die zijn gewoon bij NAC geprint, denk ik.
1: Nee, nee. Die tickets, die... Nee,
0: dat is gewoon een PDF-bestand.
1: Nee, je bestelt. Je krijgt dus, ja? Een digitaal omwisselbiljet. En dan krijg je, dan kun je je kaartje omwisselen bij NAC. In de week voorafgaand aan de wedstrijd.
0: Oh.
1: Ja, wat een service, hè?
0: Het is weer, ja.
1: Maar dat kan ook in Engeland, hoor.
0: Dat is, ja, ik wou zeggen, net zoals bij Norwich.
1: Ja. Toch? Ja, precies. Dat, ja. Maar toen, toen stonden er 1500 man om te wisselen, geloof ik. Althans, iets minder hoor, maar.
0: En het voordeel is?
1: Beter bij het stadion doen.
0: Er kennen ook rolstoelers mee.
1: Ja, want er zijn ook, er is ook plekken voor.
0: Ja, dat was voor mij bij Norwich, was dat niet zo heel goed.
1: Er is plek.
0: Voor mij zo.
1: Ja, precies.
0: Toch, daar was niks over. Dat weet ik niet meer.
1: Ja, dan kun je volgens mij alleen maar heel laag zitten of zo.
0: Bij NAC zitten ze ook altijd vast in de rolstoellift, maar dat is weer een ander verhaal.
1: Ja, dat zie je heel weinig. Nee, klopt. Minder valide supporters die kunnen daar ook natuurlijk nemen op contact met ticketingattack.nl. Nou, dus hebben wij weer onze plicht gedaan.
0: Ook nog.
1: Even kijken, die Onways Upcast. Ja, dat hebben we allemaal gedaan. Van Vlimmeren gaan we volgende
0: Claudine
1: week
0: even.
1: Onze Claudine is ook binnen. Daar gaan we het volgende week wel eens over hebben. Ja. Want daar heb ik me niet goed genoeg in kunnen verdiepen. Want dat was
0: vers van
1: Perso 5 vraagt. Ja, zondag. Nee, zaterdag. Zaterdag 2:30.
0: Ja.
1: Zaterdag 2:30. Zundertse selectie tegen NAC. In Rijsbergen.
0: Altijd leuk.
1: Snapte. Dan moet je iets minder ver.
0: Dat is heel logisch.
1: Keer. Dan wordt die kroeg toch wat minder lang.
0: Ja. nou ja, maar niet minder pijnlijk.
1: Oh, ik ben ook zo blij dat we het niet over het WK behoefte te hebben.
0: Nee, dat is toch alleen maar fijn.
1: Is allemaal niet gebeurd.
0: Nee. Nee, ja, maar wat interesseert mij de hele Nederlandse elftal dan?
1: Nee. Heb ik daar zo'n oranje nakshirt voor gekocht.
0: Ik
1: sukkel.
0: Ik vond het wel, zeg maar. Ik zou wel...
1: 15
0: zeg maar,
1: seconden.
0: De thuislicht mag voortaan wel, zeg maar, oranje vlags ophangen. Ja. In plaats van de witte.
1: Nee, ja. Die hebben
0: verkleurd.
1: Die hebben de witte vlag al gehesen. Ja, die hadden we aan zien komen. Oké, volgende week woensdag ook NAC tegen IJs Eindhoven. Jongens, tot dan. Tot volgende week. Houdoe.
2: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. BredaNu.nl.
3: Met BredaNu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij BredaNu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op BredaNu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, Hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met Vee Marcheert. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
10: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
11: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Mijn hart stond 8 minuten stil.
13: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
14: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
15: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
16: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8... in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thiele niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte, heeft het gedrag aangepast. 25% deed dat niet, maar was toch al van plan niet naar buiten te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het KNMI. 80% van de inwoners van code rood gebieden had geen last van de hitte, maar vond code rood terecht. 14% vond het overdreven. Mensen die zich aanpasten probeerden hun huis koel te houden, dronken meer water en bleven uit de zon. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het militaire commando van het land meldt dat iedere overtreding onmiddellijk door de strijdkrachten beantwoord zal worden, waardoor de veiligheid van de betreffende schepen in gevaar komt. Er zijn 3 routes door de zeestraat, maar Iran wil dat 2 daarvan niet gebruikt worden, omdat deze hun controle over de straat van Hormuz verzwakt. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. Een lagere rechtbank had ze alternatieve straffen opgelegd, wat tot veel ophef leidde. De tieners uit Fordingbridge in Zuidoost-Engeland verspreidden beelden van de verkrachtingen via social media. Daarop was te zien hoe ze stonden te lachen en elkaar aanmoedigden. Het Hof van Beroep vond wat ze gedaan hadden zo slecht dat er geen andere keuze was dan celstraf. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
15: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
15: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15. Of tot rust komen aan de Gelderse Meren. Of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Mulker.
1: Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie Singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Dit was niet wat ik wilde.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.
2: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all worn. I left them here.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuiniging op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thiele niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte, heeft het gedrag aangepast. 25% deed dat niet, maar was toch al van plan niet naar buiten te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het KNMI. 80% van de inwoners van code rood gebieden had geen last van de hitte, maar vond code rood terecht. 14% vond het overdreven. Mensen die zich aanpasten probeerden hun huis koel te houden, dronken meer water en bleven uit de zon. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
7: It's time for the biggest, baddest party in the world. So get on up, turn it up a notch. And get ready to boogie, baby.

Welkom bij Groovin, aflevering 502, een uitzending met break-up songs. Te beginnen met Dave Barry.

break-up songs, oftewel liedjes over een geliefde die je in de steek laat. Dat is waar Groovin vandaag over gaat. En de Brit Dave Berry, die werd in 1964 verlaten in deze uptempo cover van de aloude bluesklassieker van Arthur Big Boy Crudup, die ooit ook door Elvis eens nieuw leven werd ingeblazen. En ook door Wanda Jackson, Creedence Clearwater Revival en Dave Edmunds trouwens. En van Engeland nu naar de andere kant van de oceaan met Toby Keith. Van zijn album Honky Tonk University uit 2005 is dit She Left Me.

Toby Keith. Onlangs kwam hij te overlijden. Dit was hem met She Left Me uit 2005. En nu dan eindelijk eens een break-up song zonder tranentrekkerij. Zoete wraak en ook een beetje cynisme zijn de ingrediënten van Doet het pijn, de nieuwe van Lui Paard. In amper 3 minuten krijgen we een inkijkje in de verbroken relatie van de hoofdpersoon. Spreekt hij vooral tegen zichzelf of wil hij zijn ex nog een trap nageven? Oordeel zelf bij het beluisteren van deze laatste release van de Amsterdamse nederpopband Lui Paard.

0: Doet het pijn zonder mij, zong de zanger van Luipaard. Dit jaar uitgebracht. De laatste single van die band. Geproduceerd en gemixt door Luipaard en Thijs de Melker. En naar een pennenvrucht van de Breda naar Pierre Kartner nu. Huilen is voor jou te laat, schreef Kartner voor Corrie Konings. Al in 1968 werd ontdekt door Ries Brouwers. We beluisteren vandaag niet de uitvoering van Corrie en de Rekels zelf, maar een guilty pleasure van Alex Roeka. Roeka zingt Kartner dus. En niet onverdienstelijk. Luister maar.
1: Huilen is voor jou te laat. Ik kom niet meer. Wacht maar niet op mij. De laatste keer dat je me bedrogen hebt. Het is te laat, want mijn liefde voor jou, het is nu nog enkel haat. Alles wat ik had, gaf ik aan jou alleen. Ik ging toch steeds weer naar die andere heen. Nooit kom ik nog terug bij jou, zoals wel eer.

eens, dan komt de dag voor jou. Net als voor mij. Want wat jij liefde noemt,

ook met jou gekend. Maar eens, dan komt de dag voor

Je luistert naar Groovin en ik laat je in dit programma altijd graag originele versies horen van songs die later in een andere uitvoering bekend werden. Maar ook covers komen aan bod, zo hoorde je daarnet in Alex Roeka's eigenzinnige vertolking van Huilen is voor jou te laat, geschreven door Pierre Cartner dus, en voor het eerst op de plaat gezet door Corrie Konings. En nog een cover nu, want het origineel van de volgende song werd al in 1962 opgenomen door de man die het schreef, Arthur Alexander. The Rolling Stones namen het een jaar daarna op, deze Go Home Girl. Overigens pas veel later officieel uitgebracht. Hier zijn ze, de Stones.

klassieke popsongs in een rhythm and blues jasje. Daarin grossierde de legendarische zanger en songschrijver Arthur Alexander, die niet alleen door The Rolling Stones werd bewonderd, nee, ook de Beatles waren stuk voor stuk fan van hem. The Fab Four brachten de volgende Arthur Alexander song in 1963 zelfs uit op hun debuutalbum Please Please Me. Hier is het smachtende origineel van een jaar daarvoor. Arthur Alexander met Anna, Go With Him. Anna.

De liefde, het is niet altijd een geplaveide weg die je kunt gaan. Nee, soms zijn er obstakels. Of laat die ander je ineens zomaar zitten. Ook Charlie Rich werd in 1961 in de steek gelaten door een vrouw die plots een ander op het oog had. Uit 1961 is dit de mooie, maar nogal rancuneuze ballad Who Will the Next Fool Be? Hier is hij, Charlie Rich. En om Tom Waits nog eens te citeren, he sure could sing, that son of a bitch.

Dit is Groovin' en na Charlie Rich hoorde je nog een stylist wiens stem je uit duizenden herkent, Freddy Fender. Je hoorde hem met Breaking Up Is Hard To Do. Het origineel daarvan uit 1959 was van Jive & Gene en The Jokers, maar ook Cookie and the Cupcakes deden er hun voordeel mee. En van deze meeslepende ballad van Freddy Fender, nu naar de veel te vroeg overleden countryzangeres Patsy Cline. Hier is ze uit 1963 met Leavin' on Your Mind.

Gebroken relaties, dat is min of meer het thema in Groovin vandaag. En als die ander er vandoor gaat, dan willen er nog wel eens tranen vloeien. Je hoorde het al van Alex Ruka in die merkwaardige Corrie Konings cover van daarstraks. Maar ook Julie London geeft in de volgende ballad aan dat het te laat is om tranen te plengen. Want ze heeft haar portie van de liefde wel gehad. Huilen helpt niet meer. Het is over. Uit 1955 is dit die verleidelijke hoezepoes Julie London met de klassieke popballad Cry Me a River, een song van Arthur Hamilton.

Je luistert naar Groovin' en na Prels Nummer Kitapa uit 1959 hoorde je Hervé Village met een bijzonder succesvolle Franstalige hit uit de zomer van 1965. Village schreef het chanson zelf, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat hij de laatste twee woorden uit de titel leende van een andere beroemde chansonnier, namelijk Charles Aznavour, een van oorsprong Armeense zanger die in oktober 2018 overleed. Dus toen was het echt afgelopen. Uit 1965 is dit Savini, Charles Aznavour.

En nu is het echt afgelopen. Dat was Charles Aznavour met een titel van zijn langspeelplaat Aznavour, 65 uit vanzelfsprekend het jaar 1965. En van het Franse chanson naar een van de betere uptempo songs van de Big O nu. Want we gaan naar een B-kantje uit 1966. Hier is Breaking Up is Breaking My Heart. Roy Orbison.

tranen en gebroken harten, die speelden de zangers in Groove in parten. En naar Roy Orbison, nu naar een zanger die een mateloze bewondering had voor Roy. Sterker nog, hij noemde Roy zelfs de beste zanger ter wereld. Al was die bewonderaar als zanger zelf ook niet bepaald onverdienstelijk. Hier is een beroemde break-up song van die oude sunmaker van Roy Orbison. Luister naar Elvis Presley met de titelsong van zijn gelijknamige album Separate Ways uit het jaar 1972.

Een mooie, maar wel wat trieste song van Elvis over een voorbijgegane relatie, Separate Ways. En ook Bob Dylan zong over in de steek gelaten worden door je geliefde in Abandoned Love, opgenomen in 1975, maar pas officieel uitgebracht op het verzamelalbum Biograph uit 1985. Hier is Bob Dylan.

0: De uitzending loopt weer langzaamaan op een einde, maar afscheid nemen bestaat niet, zong Marco Borsato ooit. Maar in Groovin leren we vandaag dat het wel bestaat. Percy Mayfield schreef erover in zijn lied Hit the Road Jack, dat in 1961 door Ray Charles tot een hit werd gezongen, samen met een stel soulvolle zwarte meiden die luisterden naar de naam The Ray Lads. Hier zijn ze, samen met Brother Ray in Hit the Road Jack.
1: Hit the

zwarte muziek of zwarte zangeressen. Het is in Groovin een geuzennaam, want zwarte Amerikaans-Afrikaanse zangers en zangeressen die maakten de mooiste muziek. En die stonden ook aan de basis van de later ontstane muziekstijlen, zoals rock'n'roll en soulmuziek. En dat is toch altijd een bron waar Groovin bij de selectie van de muziek graag uit put. Mij is nog te melden dat Groovin een programma is van Jan Antens voor Radio Rukven. Op maandagavond ook uitgezonden op Slos Radio in Steenbergen. Tot volgende week.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Tiele niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie Singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: When I spent the summer on you.
1: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
2: Dit is de zomer van Breda.
1: Breda nu!

0: en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Rusland heeft 1,5 jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie-singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: jij bent blind, but I can still see you.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Rusland heeft 1,5 jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. ProRail heeft beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een maaltijdbezorger op de spoorwegovergang aan de Steenakkerstraat in Breda net niet wordt geraakt door een aankomende trein. Het incident gebeurde nadat de maaltijdbezorger de rode lichten had genegeerd toen een goederentrein richting station Breda de overweg net was gepasseerd. Doordat de goederentrein beladen was, was het andere spoor waarop met volle snelheid een internationale trein aankwam richting Rotterdam niet te zien. ProRail roept op altijd te wachten als de rode lichten nog aanstaan, omdat er, zoals ook op de video te zien was, altijd nog een trein aan kan komen. Ook als de slagbomen dichtgaan of al opengaan, roept ProRail op gewoon te wachten tot het rode licht uit is. Het negeren van het rode licht is strafbaar. Wanneer het incident precies gebeurde, is niet bekend. Gebruikers van een intern systeem van Avans hebben een jaar lang onbedoeld toegang gehad tot gevoelige persoonsgegevens. Dat meldt platform.avans op basis van een mail aan betrokkenen. Het lek zat in de interne applicatie Amigo, waarin onder meer gegevens over aanmeldingen en studieuitval worden bijgehouden. De hogeschool ontdekte het probleem op 8 juni en heeft daarna maatregelen genomen. De gegevens waren niet openbaar toegankelijk, maar wel zichtbaar voor gebruikers binnen het systeem. Volgens Avans ontstond het lek door een wijziging in de Microsoft-omgeving op 30 juni vorig jaar, waardoor gegevens herleidbaar werden tot personen. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Er is volgens Avans geen aanwijzing voor misbruik, maar dat kan niet worden uitgesloten. Het bedrijf Check, dat als enige bedrijf in Breda nog deelscooters in de stad heeft staan, breidt vanaf woensdag de dienstverlening uit met 200 elektrische deelfietsen. Volgens het bedrijf gaat het om een aanvulling op het bestaande aanbod van deelfietsen, zoals de OV-fiets van NS. Het bedrijf is ook in andere steden actief met fietsen en gelooft dat er ook in Breda veel vraag naar zal zijn. De fietsen kunnen overal in de stad neergezet worden waar andere fietsen ook gestald kunnen staan. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Breda Nu.

0: Eagles uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
8: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne. Of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
8: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
11: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Rusland heeft 1,5 jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.